0: Nachtlijn. Jouw gids door de nacht.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld, zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. En volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde al vaker de noodklok. Vorig jaar werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij heeft bij een spoedoverleg in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft alle bonden nu per brief excuses aangeboden. Iran zegt dat een akkoord met Oman over de vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. De landen zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute door de zeestraat. Vanuit Oman is geen update gegeven over de onderhandelingen. De Spaanse politie heeft in de omgeving van Barcelona een groot drugslab opgerold. Er is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen. Die was verwerkt in een lading vanille-extract. De drugs waren afkomstig uit Mexico. 13 mensen zijn opgepakt. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken en in het noorden kans op een bui. Het wordt komende dag 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de top toch steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Nina Broers is pas de vierde Nederlander ooit die de prijs wint. In het centrum van Dordrecht is een klein kind aangereden door een bestelbus. Hulpdiensten probeerden het kindje nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De bestuurder van de bestelbus is aangehouden. Over de toedracht van het ongeluk en de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Masters Tennis Toernooi in Canada hebben zowel Botik van de Zandschulp als Tellon Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in 2 sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken. In het noorden ook nog kans op een bui en het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Thank you.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Nederlandse Nina Broers is in de prijzen gevallen bij de Student Academy Awards, ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Haar korte film Waar is mijn libido won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Volgende maand wordt bekend of Broers goud, zilver of brons heeft gewonnen. Broers is pas de vierde Nederlander ooit die een Student Academy Award wint. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond in Marokko. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer wordt hervat. De afgelopen dagen lag het treinverkeer stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor. Sinds gistermiddag is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand bij Venray brak maandag uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Op het Masters tennistoernooi in Canada hebben zowel Botik van de Zandschulp als Tellan Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in twee sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in drie sets. Het weer, vandaag geregeld zon, in het noorden kans op wat wolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Radio Ideaal. Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog wel nageblust om zo te voorkomen dat het vuur weer oplaait.

0: Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen omgekomen. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en het aantal besmettingen zijn de afgelopen weken fors gestegen. En daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Summer Deal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
2: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
3: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
2: Bij Intersport Megastore Four Seasons, de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
4: Gelderland. Goedemorgen Gelderland.

Ze heeft zo'n lekker randje op de stem. En dat komt eigenlijk pas in de laatste 20, 30 seconden echt eruit. Daar hou ik van. Linda Ronstadt en It's So Easy. Goedemorgen Gelderland. Het is bijna 6 over 6.

0: Donderdag 6 augustus is het vandaag. En na de hitte van eerder deze week is het vandaag een stuk aangenamer buiten. De zon die schijnt volop. Het blijft droog met een stevige westen tot noordwestenwind. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht trekt wat bewolking over. En misschien valt er lokaal een spatje regen. Maar daar knapt de droge natuur natuurlijk nauwelijks van op. Morgen breekt dan de zon weer door en wordt het 24 tot 25 graden in dit weekend. Dan is de zomer weer helemaal terug met volop zon. En dan krijgen we dit weekend gewoon weer temperaturen van 27 tot 30. Nu krijg je van mij een greep uit het Gelders nieuws. Dat wat de ochtendkranten hebben geschreven vanochtend. Gisteravond bijvoorbeeld reden ruim 100 boeren met hun trekkers door Apeldoorn uit onvrede over het stikstofbeleid. Het was luidruchtig daar. Ze blokkeerden kruisingen en rotondes in Apeldoorn-Zuid, de Maten en Osserveld. En ze kwamen ook op de A50 en de A1 terecht. Op de spandoeken stond het heel duidelijk: stikstofbeleid is toekomst kwijt. En zet ons boeren niet aan de kant. De politie die reed mee en begeleidde de actie. Na een tijdje gingen de boeren weer uit elkaar. Het AD en de Gelderlander openen allebei met de lage waterstand in de rivieren. Steenfabrieken en betoncentrales langs de Rijn, de Waal en de IJssel krijgen hun grondstoffen amper nog per schip aangeleverd. Na de bouwvak worden de grootste problemen verwacht en de baksteenprijs gaat waarschijnlijk stijgen. Het AD heeft ook de koopzegels van Albert Heijn groot op de voorpagina. Klanten zijn boos over de versobering van het spaarsysteem. Marketing-experts noemen het een blunder. Je hebt nu 2 keer zoveel zegels nodig om hetzelfde te sparen. De Telegraaf meldt dat het aantal ongelukken op de snelwegen richting de Duitse grens is geëxplodeerd sinds de invoering van de grenscontroles. Op de A12 en de A1 steeg het aantal met 250%. NRC heeft een reportage vandaag over de raketlanceringen van SpaceX in Texas. De raketten storten neer in de Golf van Mexico. Vissers daar vangen amper nog vis en een spoelen dolfijnen met brandwonden aan. Het Financieel Dagblad meldt dat fietsenfabrikant Axel, het moederbedrijf van Batavus, Sparta, Babu en Koga, op de rand van hun faillissement balanceert. En supporters van NRC die genieten nog na van een bijzonder avontuur. Dinsdag speelden de Nijmegenaren gelijke tegen Olympiakos in de voorronde van de Champions League in Griekenland onder de Griekse zon. En de meegereisde fans plakten er nog een extra dagje aan vast om even na te genieten, zag onze verslaggeefster Madelien.
1: Vandaag zijn er nog veel supporters die even Athene ingaan om toch ook een beetje cultuur te snuiven. En waar kun je dat nou beter doen? Hier bovenop op de Acropolis.
2: Ja, we hebben een dagje eraan geplakt.
3: En nu even de Acropolis beklimmen en mooie foto's maken.
2: Als je toch in Athene bent, dan moet je gelijk even goed rondkijken.
1: Gisteren was je in het stadion, hoe was dat?
3: Heel leuk, echt heel leuk. Ja, toch de eerste Europese trip, maar NEC heeft het goed gedaan, leuk sfeer.
4: Ondanks het 0-0, één groot feest.
2: Eerder dankzij de 0-0, je gaat heen met nul verwachting. Olympiakos is echt een grote ploeg. Ja, dan kom je als NEC hier naartoe en ja, dan speel je zo'n wedstrijd. Gewoon gelijk spel, ja, het is echt te gek.
1: Volgende week zijn jullie er weer bij?
2: Ja, tuurlijk. Ja, we hebben seizoenkaarten. Dus,
3: Op naar dinsdag.
0: Op naar dinsdag. En dan zitten er dus heel wat zongebruinde gezichtjes op de tribune van de Goffert. Lekker nog een dagje extra Athene erbij geplakt.

Waterloo Sunset van The Kings en voor My Tie en History. En hier zometeen het intro van de dag. In een spelletje een goed begin na Agden en Munnik. Dit is Tussendoor.

0: kijk, één week in één dag. Het leven moet gewoon tussendoor. Akte en de Munnik hoorde je op Radio Gelderland. Bijna 7:50. Tijd voor een spelletje.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Een goed begin is het halve werk. We beginnen deze dag met een intro van een plaat die ik graag wil draaien later dit uur. Dat kan alleen als jij op basis van het intro weet welke plaat dat is.
1: Een goed begin.
2: Sunny. Yesterday my life.
0: Ja, dat is lang zat voor een plaat met een intro waar eigenlijk al heel veel wordt weggegeven in de eerste paar seconden. Maar goed, toch de vraag. De titel en de artiest heb ik van je nodig. frank@gld.nl of een appje. En dat kun je dus de komende, nou laten we zeggen, 20 minuten sturen. De titel en de artiest van deze plaat.
1: Een goed begin.
2: Sunny. Yesterday my life.
0: Moet te doen zijn, toch?
1: Gelderland staat op. Radio Gelderland staat aan. Goedemorgen Gelderland met Frank van Dijk.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Hey, lenier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
1: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
2: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
3: Koop ook uw droomkeuken bij Stal Treffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
4: Ten Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wiel. Of kijk op tenbrundelwonen.nl.
3: Nu gratis een Ninja IceMaker bij Stalkeukens. En ook nog eens 10 jaar garantie op alle vrijgeplande keukens bij aankoop van een keuken vanaf €8.998. Stalkeukens Duitsland.
5: Het is 6:30. Goedemorgen. Je luistert naar Radio Gelderland. In Doornspijk is het 15,2. In Wold 17,1. Het is vannacht afgekoeld naar 13 tot 15 graden. En vandaag blijft het droog met geregeld zon en een matig windje. Zo fris als vannacht, dan blijft het natuurlijk overdag niet. De temperatuur stijgt vandaag naar zo'n 22 tot 24 graden. In het natuurgebied rond Heumensoord en Malden zijn meerdere kleine bosbranden gesticht. De politie is op zoek naar 4 minderjarigen die op fatbikes zijn gevlucht naar de brandstichtingen. En vrijwilligers van hengelsportvereniging Ons Genoegen uit Giesbeek, die hebben vissen gered uit de Beverplas, waar de waterstand door de droogte gevaarlijk laag is. De vissen werden overgezet naar, met behulp van de Sportvisunie in eigen middelen. En zometeen hoor je hoe dat precies ging. Ander Gelders nieuws lees je op gld.nl en in onze Omroep Gelderland app.
4: Ten Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wiel. Of kijk op tenbrundelwonen.nl.
6: Slaapspecialist Dremt, uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed en meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info.
7: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
8: Voor AVEC-bedden bezoek slaapspecialist Dremt of slaapspecialistdremt.nl.
9: Goedemorgen Gelderland.

0: De Doobie Brothers en Listen to the Music. 7:05. Ja, er vallen af en toe een druppeltje hier en een druppeltje daar in de provincie deze dagen. Maar die droogte die is alom aanwezig. En die raakt echt niet alleen de boeren. Ook het leven in het water heeft het zwaar. Zo vallen de plassen en sloten in Giesbeek ook langzaam droog. En de vissen daar komen in de problemen. Nu heeft de lokale hengelsportvereniging alles op alles gezet om ze te redden en naar dieper water over te zetten. Dat is niet makkelijk, want als je in het water stapt nu, dan zak je tot je knieën in de modder.
1: Op het eerste gezicht lijkt het een makkie om de vissen uit het laatste beetje water te halen. Maar schijnbedriegt.
2: Kijk, als ik hier loop. Kijk.
1: Dus. Maar hoe kun je dan te werk gaan?
2: We hebben de stijgerbank gekregen, wat stijgerbank, die lijkt langs de kant. Nou, dan zak je er niet in, dan heb je gewoon draagvlak. Dus dan kunnen we, denk ik, goed lopen. En dan trekken we het net in de rondte. En dan hoop ik dat de vissen daarin blijven zitten.
1: Na veel trekken, vallen en opstaan, lukt het de vrijwilligers na 2 uur om de eerste vissen over te brengen naar het grotere rederlaag.
3: Oh, kijk, hij doet het met beleid.
2: Ja, een zware klus, hè? Dat heb je wel gezien. Hè?
1: Ja.
2: Je kan er heel moeilijk bij komen. Je zakt ontzettend in de modder.
1: En waar zijn jouw schoenen of laarzen gebleven?
2: Ja, die moeten ergens op in de modder zitten. Ik had al de oudste aangetrokken bewust.
4: Het is geen werk voor oudjes, hè?
1: En toch zullen ze nog een poging moeten wagen.
2: Er zijn er een paar ontsnapt, ja. Die zijn onder de zegen door. Maar Karper is zo slim. Als er een gaatje is, dan vinden ze hem en dan zijn ze er vandoor. Ja, we moeten wat voor over hebben, hè?
0: Ja. Slimme dieren, maar ja, ze worden wel geholpen nu door de hengelsportvereniging. Het is niet de eerste keer dat die in actie komt. In 2022, dus 4 jaar geleden, was het ook geraakt. Maar het is nu overal zo droog dat zelfs de Landelijke Sportvisunie moet kiezen waar ze als eerste naartoe gaat om te helpen. Het antwoord op een goed begin hoor je na James Blunt en Stay the Night. Hey.

0: James Blunt en Stay the Night op Radio Gelderland.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Een goed begin is het halve werk. Ik heb een intro laten horen, dat klonk zo.
1: Een goed begin.
2: Sunny. Yesterday my life.
0: Op basis van die eerste paar seconden is dan de vraag of luisteraars het intro weten te herkennen en mij de juiste titel en artiest geven. Maar ja, sommige intro's hebben gelijk ook de titel van het nummer in zich. Hoe kort ik het ook zou willen knippen. Dus dit was inderdaad wel een beetje een weggevertje. Maar ik zal toch even wat namen noemen om ze te eren. Bijvoorbeeld een Edwin, een Willy, Leon, maar ook een Wil, die hadden het goed. Sunny, inderdaad, je hoort het gelijk. Het is Bobby Hap en daarom komt hij nu helemaal.
2: Sunny.

0: Terug in de tijd. Na 1963 met Bobby Hub en Sunny.
1: Er is zo net een mopje binnengekomen van mijn broer uit Duitsland. De man van het echtpaar ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Komt de dokter bij het bed staan en vraagt wat er gebeurd is. Nou, zegt die vrouw, mijn man is in de kelder gevallen toen hij aardappels wilde halen. Oké, zegt de dokter. En wat hebt u toen gedaan? Nou ja, we hebben daarna maar spaghetti gegeten. Goedemorgen.

just might. Bruno Mars en I Just Might op Radio Gelderland. Zometeen de vrienden van Weerplaza met het weer voor vandaag en de komende dagen. Maar eerst David Bowie en Sound and Vision.

0: Sound and Vision van David Bowie maakt het 9 voor 7 tijd voor het weer.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: En wat een verademing deze temperaturen. Ebt Tinus vanuit Lichtenvoorde. Alle deuren en ramen opengezet. 15,6 op de thermometer. En wederom een schouderstuk aan het zwerk. Aldus Tinus, ja mooi. Het is inderdaad een mooie zonsopkomst. Die wolkjes zo. Benieuwd of vandaag dag 10 van de regionale hittegolf wordt gehaald of dat we na een kort intermezzo toewerken naar nummer 3. Ben benieuwd hoe de weerman van dienst hierover denkt. Nou, dat is Wouter van Bernebeek. Wouter, goedemorgen.
2: Hoi, goedemorgen.
0: Hoe denk jij daarover?
2: Nou, dat wordt spannend. Ik denk eigenlijk dat we de 25 niet gaan halen vandaag, nee.
0: Want die hebben we nodig om weer een dag 10 van hittegolf te krijgen.
2: Ja, eigenlijk wel, ja. Van de andere kant, als die vandaag wordt onderbroken, dan maken we landelijk gezien dan, hè, over alle stations gezien, komende week kansen bij 5e hittegolf van dit jaar. Wordt het wel 25, dan loopt die 4e dan landelijk gezien nog door. Maar in Gelderland is het inderdaad ietsje minder. Maar ik denk dat het vanmiddag 23 graden wordt. Dus dat gaan we niet halen. Dus die hittegolf wordt vandaag wel beëindigd, hoogstwaarschijnlijk.
0: Maar als ik de appje zo lees, is men eigenlijk vanochtend vooral blij met de frisheid.
2: Kan ik me voorstellen. Ik vond het ook heerlijk vanochtend.
0: Ja, ja.
2: Ja, want in huis is het nog wel behoorlijk warm. Maar buiten inderdaad tot 13 graden vanochtend. Ja, een mooie zonsopkomst inderdaad. Nou, die temperatuur gaat natuurlijk wel weer snel oplopen straks. Maar veel warmer dan 23, misschien 24 graden op een enkele plek wordt het niet. Daarbij veel zonneschijn. Later op de dag valt vanuit het noorden wat meer bewolking, maar het blijft in onze regio wel droog. Nou kan er vanavond en vannacht wel een enkele bui vallen. Dat zal vooral voor het noorden en het oosten van Gelderland gelden. Elders blijft het droog. En temperaturen vannacht niet veel lager dan 15 graden. En morgen wordt dan weer een dag met temperaturen die net iets onder de 25 graden blijven liggen. Heel aangenaam zomerweer eigenlijk. Met weinig wind, veel zon. En ja, dat blijft ook morgenavond zo met best wel een lekkere zomeravond.
0: Ja, even op lange termijn. Want ik kreeg ook een vraagje van Leon. Die zegt, ja. Frank, wil jij aan de weerman vragen, krijgen we nou volgende week weer een dag met 35? Want dat staat in mijn telefoon-app en ik kan het haast niet geloven.
2: Nou ja, die kans is wel aanwezig. Ja,
0: ja, gaat het echt weer warm worden?
2: Het is natuurlijk nog ver weg, maar er komt wel weer hele warme lucht Europa in. En met name volgende week dinsdag, woensdag zo'n beetje. Nou, dan zou het in potentie best wel weer eens richting de 35 kunnen gaan op sommige plaatsen in Nederland. Ja, ja. Ja, dat heeft tot nu toe. Dat klinkt gek, maar sinds half juni heeft er bijna elke week wel een dag of twee dagen tussen gezeten met 35 graden.
0: Ja.
2: Ergens in Nederland. En dat is toch wel, dat kun je toch wel vrij ongebruikelijk noemen.
0: Ja, ik denk dat we uiteindelijk wel gaan spreken van een unieke zomer, hè?
2: Ja, in ieder geval een hele warme, ja.
0: Een hele warme, ja. Oké, Wouter, dankjewel. Ik spreek jou over een uurtje.
2: Jo, tot straks.
0: Tot straks. En wij hebben natuurlijk na 7 uur ook weer een nieuw plaatdelict voor jou uitgezocht om aan mee te zweven. Mijn eerste Pointer Sisters, die springen naar 7 uur.

0: Grijp nu uw kans.
1: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: Pedicure, een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
1: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
3: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een moeilijke brief gekregen? Of wil je iets aanvragen? Wees niet bang om hulp te vragen. De Stip in Nijmegen helpt je. Kom naar een Stip bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
4: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
5: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Een passende oplossing voor ieder budget. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
4: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar unieksslapen.nl.
5: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt vooralsnog niet af. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft alle bonden nu per brief excuses aangeboden. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. Die drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. Op een persconferentie gisteravond werd niets gezegd over wie erachter zit, zegt correspondent Charlotte Waiers.
8: De minister benoemt weliswaar de mogelijkheid dat een andere staat achter deze actie zit, maar zegt tegelijkertijd dat het onderzoek nog loopt en roept vooral op om niet te speculeren.
7: Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Op het Masters tennistoernooi in Canada heeft zowel Botik van de Zandschulp als Tellen Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Griekspoor versloeg nummer 3 van de wereld Alexander Zverev in 3 sets. De overwinning betekent veel voor Griekspoor, zei hij na afloop bij Ziggo Sport.
9: Ik denk dat

0: Ik heb vandaag gezien de omstandigheden, de fase waar ik in zit. Misschien wel mijn beste wedstrijd ooit speel. Dus ik denk dat deze heel hoog op het lijstje staat. En zeker mentaal is het een hele lekkere overwinning.
1: Van der Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen de Rus Medvedev en won in 2 sets. Het weer, geregeld zon, vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel.
3: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
4: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
5: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
9: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Nu bij Dirk, Whiskas. 3,99. Lekker voor de kat.
10: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
11: Goedemorgen Gelderland.

0: Earth and Fire, maybe tomorrow, maybe tonight. Goedemorgen, Gelderland. Het is donderdagochtend. We waren even terug in 1973. Maar het is nu toch echt wel gewoon 6 augustus. En na de hitte van eerder deze week is het vandaag een stuk aangenamer buiten. Ik zie vooral opluchting in de appjes en de mailtjes ook van luisteraars. De zon schijnt vandaag wel volop. Het blijft droog en een stevige westen tot noordwestenwind gaat er waaien. Maar het wordt echt niet warmer dan 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht trekt wat bewolking over. Daar valt misschien lokaal een spatje regen uit. Maar ja, daar heeft de natuur niet zo heel veel aan. Die is gort droog. Morgen breekt de zon weer door en dan wordt het 24 tot 25 graden. Dit weekend gaan we gewoon weer naar de 30. Een greep uit het Gelders nieuws en dat wat de ochtendkranten zo al hebben geschreven. Nou, gisteravond reden ruim 100 boeren met hun trekkers door Apeldoorn uit onvrede over het stikstofbeleid. En ze blokkeerden kruisingen en rotondes in Apeldoorn-Zuid, De Maten en Osseveld. Ze kwamen ook op de A50 en de A1 terecht. En op hun spandoeken stond het duidelijk: stikstofbeleid is toekomst kwijt en zet ons boeren niet aan de kant. De politie reed mee, begeleidde de actie en na een tijdje gingen de boeren weer uit elkaar. Het AD en de Gelderlander openen allebei met de lage waterstand in de rivieren. Steenfabrieken en betoncentrales langs de Rijn, de Waal en de IJssel krijgen hun grondstoffen amper nog per schip aangeleverd. Na de bouwvak worden de grootste problemen verwacht en de baksteenprijs gaat waarschijnlijk stijgen. Het AD heeft ook de koopzegels van Albert Heijn groot op de voorpagina. De klanten zijn boos over de versobering van het spaarsysteem. Wie zegeltjes spaart moet straks 2 keer zo lang doen over een vol spaarboekje. Vanaf 7 september krijg je namelijk nog maar 1 zegel per 2 euro boodschappen in plaats van per euro. Het systeem bestaat al ruim 70 jaar en zo'n 1,5 miljoen mensen sparen mee. De reacties op deze aanpassing zijn niet mals. Kenners denken dat het misschien wel het begin van het einde is.
1: Mensen gebruiken het ook als een soort van spaarpotje. Van ja, ik kan later mijn concertkaarten ervan kopen of een vakantie van betalen. Dus ze laten het geld daar ook langer staan. Dan is die 6% ineens niet meer waar als je hem niet gelijk inwisselt. Of als je hem langer dan een jaar laat staan. Dus dat is, ze gebruiken het ook anders dan het echt bedoeld is.
0: De Telegraaf meldde dat het aantal ongelukken op snelwegen richting de Duitse grens is geëxplodeerd sinds de invoering van de grenscontroles. Op de A12 en de A1 steeg het aantal met 250%. NRC heeft een reportage over de raketlanceringen van SpaceX in Texas. De raketten storten neer in de Golf van Mexico. Vissers vangen amper nog vis en er spoelen dolfijnen met brandwonden aan. Het Financieel Dagblad meldt dat het fietsenfabrikant Axel, het moederbedrijf van Batavus, Sparta, Babu en Koga, op de rand van een faillissement balanceert. En het Nederlands Dagblad schrijft dat terreurgroepen kunstmatige intelligentie gebruiken om aanslagen te plannen. Uit gesprekken met oud-strijders blijkt dat ze gewoon ChatGPT en andere apps gebruiken, van voor droneaanvallen tot gevechtstactieken. En in Brazilië lopen 2 capybara's regelmatig het parlement van een deelstaat binnen. Capybara's zijn bijzondere en aaibare beesten. Het zijn de grootste knaagdieren ter wereld, zo groot als een flinke hond. En ze zien eruit als een kruising tussen een cavia en een nijlpaard. Het gebouw staat pal naast een wildpark, dus de beesten voelen zich er helemaal thuis. Ze richten geen schade aan en dus blijven ze voorlopig gewoon welkom. Dat had ik er weer niet verwacht. Ik denk dat ze zijn verwijderd of ze hebben iets aangepast om dit te voorkomen. Maar nee, nou, prima. Kom maar binnen. Het lijkt me echt superleuk hier op de redactie trouwens. Een soort omroep capybara. Een goed idee.

0: De Bengals en Manic Monday hoorde je op Radio Gelderland. Zometeen ons spel Plaat Delict. Maar eerst gaan we het hebben over een beestje waar ik toch altijd wel een beetje de kriebels van krijg. De Aziatische hoornaar. Het aantal nesten van de Aziatische hoornaar groeit flink. Bijvoorbeeld in Zevenaar alleen al worden er tientallen weggehaald van die nesten. De verwachting is dat het komende jaren nog fors gaat toenemen. Deze beestjes hebben namelijk geen natuurlijke vijand en een volwassen nest vreet zo'n 10 tot 15 kilo insecten per jaar, waaronder onze bijen en vlinders. In Zevenaar gaan ze er nu op een bijzondere manier tegenaan.
1: Een doordeweekse ochtend in Zevenaar. Bijenimker Twan trekt zijn hoornaarbestendige pak aan om samen met ongediertebestrijder Martijn het eerste nest van de dag weg te halen.
2: Zo'n nest eet totaal 11 kilo aan insecten, dus dat zit ongeveer op 100.000 insecten op jaarbasis.
3: Ja, elke nest wat blijft zitten heeft tussen de 100 en 150 koninginnen waar ongeveer 10% van overleeft. Dus dan heb je volgend jaar tussen de 10 en 15 nieuwe nesten.
2: Dus ja, weet je, als je dit straks op elke hoek hebt staan, ja, je hou je geen insect meer over.
1: Met behulp van een soort stofzuiger zuigt Martijn het nest boven uit de boom. Doen ze dat niet, dan vreten de Aziatische hoornaars alles in de omgeving op. De hoornaars reageren uitermate agressief op het weghalen van hun nest. Ze spuiten zelfs gif op de camera. Maar de stofzuiger is sterker.
3: Ja, hij is uit de boom.
2: Ja, dit is een. Je ziet eigenlijk alle stadiums van de Aziatische hoornaar. Van een eitjes en larfjes die erin zitten. Totdat het gesloten broed waar dan straks de nieuwe hoornaars uit te lopen. Ja, dit is dan de buitenkant. Ja, het is eigenlijk net een soort mooie isolatie, maar het is net gewoon papier-mâché is het. Gewoon laagje voor laagje opgebouwd. En daar beschermen ze dan het nest mee.
3: Er vliegen er nog een aantal, maar dat zijn een paar dagen. Maar die hebben geen voeding of niks meer, dus dat is ook einde verhaal.
1: Het lijkt een simpele klus, maar echt uitroeien is er niet bij. Want daarvoor zijn er inmiddels te veel. En de Aziatische hoornaar heeft geen echte vijanden.
2: Ja, dus je probeert gewoon al zo lang mogelijk een handrem erop te houden. Weg gaan ze niet meer.
3: Ja, we kunnen het niet oplossen, maar we kunnen het wel beheersen. En ze zijn gewoon super agressief.
1: En dat laatste weten de bestrijders zelf als geen ander. Want zo'n steek...
3: Ja, het doet wel pijn.
2: Ja, pijnlijker dan bijen steken. Ja. Uit eigen ervaring.
3: Het is 2 of 3 keer gebeurd hier door het pakken heen.
2: Nou, ik heb vorig jaar 1 keer onder het oog gehad. En dat lijkt net of er echt een naald blijft porren. En bijen steken is maar heel even de pijn. En daarna verdwijnt het weer.
3: Maar ja, dat is het risico van het vak.
0: Ja, dus de moraal van dit verhaal is, als je een nest tegenkomt van de Aziatische hoornaar, niet zelf aanpakken, maar gewoon melden via waarneming.nl. En dan regelt de provincie dus de bestrijding. Dit is Taylor Swift. Ook fijn.

0: een stukje meer country dan we van haar gewend zijn, hè? Taylor Swift, I knew it, I knew you. Ze heeft weer een hit mee te pakken.
1: I knew it.
0: En het hoort bij de soundtrack van Toy Story 5.
2: Plaat Delict.
0: Tijd voor een nieuw dossier in Plaat Delict.
3: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Ik ga een procesverbaal voorlezen. Een plaat waar iets in gebeurt wat niet door de beugel kan. Aan jou de vraag om het op te lossen. Daarmee maak je dan kans op een Radio Gelderland zaklampje als gouden tipgever. We behandelen vandaag een zaak van meerdere delicten. Van roof, mishandeling en ook geweldpleging. Het is een zaak die rechtstreeks uit een ouderwetse misdaadroman lijkt te komen. In de nachtelijke uren weet een jonge verdachte ongemerkt een gebouw binnen te dringen. Als die wordt aangesproken, doet hij zich doodleuk voor als de schoonmaker. Die smoes die houdt echter maar heel even stand, want de verdachte grijpt naar geweld, opent een kluis en verdwijnt met diamanten en stapels bankbiljetten. Ondanks een massale omsingeling weet hij via het dak te ontsnappen, en alsof dat nog niet genoeg is, laat hij weten dat hij gewoon terugkomt zodra de combinatie van de kluis is veranderd. Zelfs een arrestatie of rechtszaak lijkt hem nauwelijks zorgen te baren. De platenpolitie zoekt daarom een bijzondere, zelfverzekerde veelpleger die zijn complete misdaadverhaal eigenlijk zonder schaamte bezingt. Het rechtssysteem rammelt aan alle kanten, hij lacht erom, maar hij maakt zich niet druk. Dus, een gewapende overval, mishandeling, diefstal, vluchten voor de politie en hardnekkige recidieven. De verdachte pleegt een complete roof, hij ontsnapt en kondigt doodleuk aan later opnieuw te gaan proberen. Hiervoor zoeken wij een Britse progressieve rockband uit 1976. Met dit eerste album waar de leadzang op naam van de voormalige drummer kwam. De band stond bekend om verhalende nummers, verschillende personages en ook gevoel voor theatrale humor. Dit is een van hun meest uitgesproken story songs, zoals je het wel kan noemen. Dus de verdachte zegt dat hij gewoon de schoonmaker was. Maar de buit bestaat uit diamanten en stapels bankbiljetten. En zelfs als hij via het dak ontsnapt, kondigt hij aan, ik kom gewoon terug. Nou, enig idee, frank@gld.nl of een appje naar de studio. Ben benieuwd. Dit zijn Steve Harley en Cockney Rebel.

dag van dit, de week van zus, het jaar van zo. Je zult wel denken, wanneer gaat het nou eens een keertje over mij? Nou, van maandag 10 tot en met vrijdag 15 augustus... draait wat ons betreft alles om jou. De week van de luisteraar komt er weer aan. Wat wil jij nou graag horen op de radio? De week van de luisteraar. Nu al zin in.

0: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
1: Duizenden vrijwilligers. Eén passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel. Met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
2: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
3: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
2: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
4: Het is 19:30, je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen, in Malden is het 15,6, in Buren 16,7. Het wordt vandaag, blijft vandaag droog en ronduit zonnig. Een stevige westen tot noordwestenwind en temperaturen tussen de 21 en de 24 graden. Vanavond neemt de bewolking toe en een lokale bui is niet uitgesloten. Ed van Tellingen, voormalig burgemeester van Tiel, is overleden op 88-jarige leeftijd. Hij is vooral bekend geworden door zijn leiderschap tijdens de hoogwatercrisis van 1995. En in Arnhem, op de sportschool OG High Performance, gaan ze in 24 uur tijd 1 miljoen kilo deadliften. Het initiatief komt van Sam Sprong, die na een ernstig ongeluk zijn leven weer op de rit kreeg door krachttraining. Meer Gelders nieuws lees je bij ons op de site gld.nl en in de Omroep Gelderland app.
5: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
6: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
7: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1.500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het residentieorkest speelt Tchaikovsky's krachtige vijfde symfonie en Anastasia Kobekina soleert in het ontroerende celloconcert van Elgar. Op 28 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
13: Wow!
12: Is binnen 3 minuten geregeld.
13: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
12: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
14: Goedemorgen Gelderland. Frank

0: 1979, The Eagles en Heartache Tonight op Radio Gelderland. Dat was hem. Helemaal goed. 8:08. Goedemorgen. Ja, in de jachthavens langs onze mooie Maas is het de topdrukte. Maar dan wel vooral op de kade. Want veel eigenaren van zeil- en motorboten durven het water niet meer op door de lage waterstanden en de lange wachtrijen bij de sluizen. Dus de boten liggen stil en dan wordt de haven een soort terras.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goed geslapen?
2: Ja, zeker.
3: Hoe bevalt uw vakantie tot nu toe?
4: Altijd lekker, hè? En ja, goed, met dit weer is het natuurlijk helemaal fantastisch.
5: Ja, we hebben onze reizen klein beetje aan moeten passen natuurlijk.
6: En hij is niet de enige.
1: Je merkt wel dat mensen die eigenlijk een vakantiebestemming een paar maanden geleden bedacht hadden, toch afwijken of toch een andere bestemming kiezen vanwege het lage water.
5: Op de Maas staat natuurlijk nog water genoeg en hebben we totaal geen last tot nu toe ondervonden. Maar we waren eigenlijk van plan om via het Maaswaalkanaal de Waal af te gaan naar Tiel. En daar staat er allemaal wat minder.
3: Blijven ze dan hier een beetje in de buurt?
1: Ja, ze blijven of hier in de jachthaven of hier op de recreatieplas.
6: Ook vanwege de drukte bij de sluizen passen recreatievaarders hun vakantieroute aan. Om water te besparen schutten sluismeesters minder vaak en wachten ze tot een sluis vol met schepen ligt.
4: We hebben wel wat langer bij de sluis in Graven moeten wachten, een uurtje of twee.
1: De een kan redelijk goed doorvaren en de ander moet echt wel uren wachten. Maar ja, wel helaas wel steeds meer berichten over lang wachten.
3: Hoe lang doen jullie daar normaal over?
4: Nou, het is heel vaak dat we er in één keer in kunnen en door kunnen. Maar gemiddeld een half uurtje, denk ik.
3: Verwachten jullie dat het de rest van de zomer nog zo blijft?
1: Ja, dat verwacht ik wel. Kijk vooral op de actuele nieuwspagina van de Rijkswaterstaat. En wees voorbereid. Ga niet zomaar ergens naartoe.
0: Nee, grappig hè, dat dan zo'n haven zo'n terras van herkenning wordt en ze gewoon geen kant op gaan. En toch allemaal positief, hè?
7: Plaat delict.
0: Goedemorgen, tijd voor Plaat delict. De platenpolitie is weer zeer verheugd met de goede antwoorden die binnenkwamen via de mail in de app. Dank daarvoor. Er was namelijk een muzikaal misdrijf gepleegd, maar de dader is gepakt. We hadden te maken met een nummer over een moorddadige crimineel die straffeloos zijn gang kan gaan. Het nummer, uitgebracht op het album A Trick of the Tail in 1976, combineert duistere humor met een vrolijke melodie. En het verhaal in het kort, er is een dief die pleegt allerlei gewelddadige misdrijven en moorden. De politie grijpt niet echt in en noemt zelfs een noodtelefoontje een grap. Het is een verhaal dat de spot drijft met het rechtssysteem. Er zijn talloze mazen in de wet waar deze crimineel handig gebruik van maakt. En dan heb je dus die grimmige tekst en ondertussen energiek speels theatrale muziek met veel synthesizer en de zang van tevens de drummer van de band. De titel is letterlijk het delict. Roof, mishandeling en geweldpleging. En dat maakt het wellicht ook wel iets makkelijker om op te lossen. Voor bijvoorbeeld voor Willem, voor Paul, voor Ellen ook trouwens. En voor Willy. Willy, goedemorgen.
8: Goedemorgen, Frank. Hallo.
0: Maar ja, Willy is is iemand die als eerder gouden tipgever is geweest.
8: Ja, dat klopt. Ja.
0: Ja.
8: Ik heb alles
0: aan klampen.
8: Dus.
0: Ja, nou, dat betekent dat er weer iets heel bijzonders gaat gebeuren. Dan openen wij de deur van zeg maar de gouden tipgevers met een sterretje achter hun naam.
8: Oké.
0: En dan mag jij ook door naar binnen toe. Dus je krijgt een sterretje achter je naam.
8: Oké.
0: Ja, dat is bijzonder hoor.
8: Ja, dat is zeker.
0: Dat kunnen niet heel veel luisteraars zeggen.
8: Oké. Nou, ik hoor het toch wel vaker. Dat ze toch.
0: Is dat zo?
8: Ja, vorige week wel. Dat was er ook wel één, dacht ik maar.
0: Oh ja, dat was ik met vakantie. Dat heb ik niet gehoord.
8: Ja.
0: Ja, nee, het wilde af en toe wel eens gebeuren. Ik kan even kijken met hoeveel mensen jij inmiddels tot dat elitaire genootschap hoort. Moet ik even scrollen, want het is een hele lange lijst met winnaars. Maar bij de Hall of Fame, zo noem ik jullie maar even, 16 namen. Dus er komt nu een 17e naam bij.
8: Oké.
0: Een klein groepje.
8: In de top 20, dacht ik.
0: Je zit in de top 20, ja. Maar dan moet ik wel even het goede antwoord hebben.
8: Moet ik even kijken. Het is Robbery, Assault en Battery van Genesis.
0: Juist, Genesis, Robbery, Assault en Battery. Ja, dat is dus inderdaad ook het delict, hè? Het is, Het is heel letterlijk in het verhaal verwerkt. Ken je de plaat?
8: Nee, ik ken hem niet. Ik heb gegoogeld en ik ken hem niet, nee.
0: Nou.
8: Dus ik had hem via draaien op Spotify, maar ik ken hem niet. Dus,
0: Nou, dan heb ik nog een cadeautje voor je. Dan ga ik hem voor je draaien.
8: Ja, dat is prima. Oké.
0: Willy, een mooie dag vandaag, hè?
8: Ja, hetzelfde, hè? Oké.
0: Hoi.
8: Oké.
7: De Platenpolitie dankt u voor uw medewerking.

0: Assault and Battery van Genesis is het plaatdelict van vandaag. Deze zaak is rond en dus toegevoegd aan de afspeellijst van Spotify van alle plaatdelict. Gewoon een plaatdelict zoeken op Spotify en dan kun je ze allemaal nog eens terugluisteren. Zit jouw suggestie daar nog niet bij, dan hoor ik hem graag. Frank@gld.nl of een appje. Maar je mag natuurlijk ook de plaatselijke politie tippen.
1: Zaak gesloten.
0: Zometeen Wouter van Bennebeek met het weer van vandaag bij Weerplaza. Maar eerst de Animals en Don't Let Me Be.

0: als je van synthesizers houdt, had je er even twee lekker achter elkaar. Hè? Don't let me be misunderstood. Tijd voor het weer. Het krijgen van Wouter van Bennebeek. Wouter, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, dat was even anders wakker worden vanochtend. Qua temperatuur.
1: Ja, heerlijk hè?
0: Zo.
1: Ja.
0: Ja. Echt, als ik zo ook nu op de thermometers kijk, ook nog gewoon 15 graden zo in de provincie. Gemiddeld 13 zie ik zelfs staan bij heteren.
1: Ja, 13 inderdaad. Ja. Bij delen is dat ja, ja. Inderdaad. Ja,
0: ja. Ja, een frisse ochtend.
1: Ja. En vandaag wordt het eigenlijk een heerlijke dag met veel zonneschijn. Vanmiddag wel wat stapelwolken, maar tot buien komt het niet. En de temperatuur ja, is eigenlijk heel normaal voor deze tijd van het jaar. Dat is alweer een tijdje geleden. Maar het wordt vanmiddag zo'n 24 graden op de warmste plaatsen, denk ik. Nou, daarbij een zwakke tot matige westenwind. En ook vanavond blijft het nog lange tijd een graad of 20 met veel zon. En uiteindelijk neemt dan vannacht in het noorden van onze provincie wel de bewolking toe. Daar kan ook een enkele bui vallen. Elders blijft het droog. Maar zelfs die enkele bui, ja, dat doet eigenlijk niks tegen de droogte.
0: Een druppel op de gloeiende plaat, ja, die Gelderland inderdaad heet. Ja,
1: ja, ja, ja.
0: Okay. Je zegt normaal voor de tijd van het jaar. Nou, dan wil ik nog wel zo'n dag.
1: Nou, dat komt helemaal goed. Want morgen wordt precies zo'n dag als vandaag, met opnieuw zo'n 24 graden. Veel zonneschijn in de ochtend, met name in het noorden en oosten, dus nog wel wat meer bewolking. Maar neerslag van betekenis verwacht ik daar eigenlijk niet uit. Met opnieuw weinig wind en dus best wel aangename temperaturen. Dan wordt het komend weekend wel weer een stuk warmer hoor. De wind draait weer wat meer naar het zuiden. En dat zorgt zaterdag voor zo'n 27 graden. En ik denk dat we zondag al wel weer op ruim 30 graden kunnen uitkomen.
0: Ja.
1: Met volop zonneschijn.
0: Ja, en volgende week, na het weekend, gaan we daar ook weer overheen. Heb je al laten weten, hè, vorige uur.
1: Ja, maandag lijkt het tijdelijk wat minder warm te worden. Met een graad of 26 en ook wat meer bewolking. Maar de dagen daarna, halverwege volgende week. Het is nog niet helemaal zeker. Maar de ervaring van de afgelopen weken leert wel dat die warme lucht ons vrij makkelijk bereikt.
0: Ja.
1: En dat zou volgende week ook zomaar weer kunnen gebeuren. Met temperaturen die misschien wel op 1 of 2 dagen ruim boven de 30 graden kunnen uitkomen.
0: Ik ga ontzettend genieten van vandaag.
1: Goed zo. Ik ook.
0: Wouter, dankjewel. En tot over een uurtje.
1: Jo, tot straks.
0: Jo. Wat we ook in het volgende uur gaan doen, is wat we deze hele week al doen. Namelijk Rondje Gelderland. Dat is zo op tv verschenen. Een nieuw programma. We fietsen allerlei mooie fietsroutes hier in de provincie. Esther Stegeman en Frank Oosterwegel doen dat. Onze collega's. En dat gebeurt op tv. Maar op radio stellen we daar iedere dag een vraag over. Heb je nou elke dag die vraag goed? Dus heb je de vrijdag 5 goede antwoorden naar ons toegestuurd? Dan zou het zomaar kunnen zijn dat jij morgen een e-bike wint van ons.

Frank. Elke werkdag van 6 tot 9 uur op Radio Gelderland. Het nieuws, het weer en leuke gesprekken. Oh ja, en natuurlijk fijne muziek.

0: Grijp nu uw kans.
1: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Liselotte Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Onder meer de Europese Voetbalbond zegt het vertrouwen in Infantino op. De FIFA erkent nu dat er fouten zijn gemaakt, zegt commentator Suze van Kleef.
4: Infantino stuurde gisteravond een brief naar de FIFA Council, het hoogste bestuursorgaan van de Wereldvoetbalbond, en de 211 aangesloten nationale voetbalbonden, waarin staat dat ze dus hun oprechte excuses aanbieden voor de gemaakte fouten.
3: In de verklaring is verder te lezen dat de FIFA aanvallen op de integriteit van de bond niet accepteert. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. VN-mensenrechtenchef Turk heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Sinds maart zijn zeker 56 mensen die ter dood waren veroordeeld door het regime geëxecuteerd. Onder hen waren 27 mensen die begin dit jaar meededen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Door de droogte liggen veel woonboten al weken scheef op de bodem en dat levert schade op aan de boten. Ook aan de woonboot van deze man.
5: Deuren die niet meer goed willen sluiten. De voordeur die hebben we een stuk van moeten afzagen. Omdat die zo diagonaal in het frame valt dat we hem anders niet meer in het slot kregen.
3: Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie zijn er dit jaar meldingen van schade door droogligging. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
7: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
8: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melk.

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck. Of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
2: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Dijk maar weg.
3: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: weer in de regio.
1: De afgelopen nacht was het lekker afgekoeld, minima tussen de 13 en de 15 graden. En vandaag hebben we ook weer een dag met wolkenvelden, maar ook flinke zonnige perioden. Vanmiddag is het zonnig, al zijn er later ook wel weer wat meer wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 22 tot 24 graden. De wind die is west tot zuidwesten en over het algemeen matig, windkracht 4. Vanavond schijnt de zon eerst nog een tijdje, maar komende nacht dan hebben we wolkenvelden en wat opklaringen. Er is weinig wind en dan koelt het af naar 9 tot 10 graden. En morgen de vrijdag dan is het in de ochtend heel rustig met wolkenvelden en zon. 'S Middags is het wat zonniger, want dan is de meeste bewolking naar het oosten weggetrokken. En bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het dan 22 tot 24 graden in de middag. In de avond dan koelt het snel af en in de nacht naar de zaterdag liggen de minima tussen de 10 en de 12 graden. En zaterdag wordt een dag met flink wat zon. De wind die is wat meer oostelijk geworden, oost tot zuidoost. En dan wordt het 28 tot 29 graden. Zondag wordt de wind zuidelijk en wordt nog wat meer warme lucht aangevoerd. Met flink wat zon wordt het dan tropisch warm. Temperaturen lopen dan op naar 30 tot 32 graden. En na het weekend is het op maandag en dinsdag tijdelijk wat minder warm. Vanaf woensdag komen weer tropische temperaturen in zicht. En verder blijft het voorlopig droog.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N325 Nijmegen richting Knoopend Velperbroek staat 3 kilometer file tussen Huus en Prezikhaaf. Door werkzaamheden 10 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Radio Ideaal.
4: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Ben jij 18 jaar of ouder en wil je ook of weer gaan voetballen in een enthousiast dames- of herenteam? Kom dan naar ZZC20 in Zelhem. Of je nu lekker recreatief wilt spelen of fanatiek de competitie in wil, bij ons is plek voor iedereen. Je traint op 2 doordeweekse avonden en wedstrijden zijn voor de dames op zaterdag en voor de heren op zaterdag of zondag. Gezelligheid en sportiviteit gaan bij ons hand in hand. Meer weten of een keer meetrainen? Kijk op zzc20.nl en maak kennis met de leukste voetbalvereniging.
1: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
3: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Kiesteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
4: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen nok hout.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Lieselot Thomas met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt niet af. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in hem op. Zuid-Korea gaat een oude spoorlijn die Noord- en Zuid-Korea met elkaar verbindt nieuw leven inblazen. De lijn is al ruim een eeuw oud en in 2015 werd een poging ondernomen om de spoorlijn te herbouwen. Maar het project werd na een jaar stilgelegd omdat de relatie met Noord-Korea verslechterde. Zuid-Korea gaat nu het spoor tot aan de grens herbouwen om de samenwerking met Noord-Korea te verbeteren. Maar er is nog een reden, zegt correspondent Gabi Verberg.
7: Een andere reden is dat Zuid-Korea met de aanleg van deze spoorlijn de bereikbaarheid van het grensgebied wil verbeteren in de hoop de toerismesector en de lokale economie in die regio te stimuleren.
6: Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. Sinds juni geldt een staakt het vuren tussen Israël en Libanon. Maar Israël voert nog geregeld aanvallen uit in Zuid-Libanon. In Rome zijn vandaag weer gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over een uitbreiding van het bestand. De politie van Curaçao gaat extra controles houden om de criminaliteit op het eiland tegen te gaan. Op Curaçao zijn steeds meer inbraken en criminelen hebben het, volgens correspondent Dick Draaier, ook gemunt op huurauto's van toeristen op het eiland.
8: Diefstal van auto-onderdelen, zeggen ze, bij de politie is niet meer bij te houden. En toeristen zijn sowieso het haasje, omdat er ook heel veel wordt ingebroken in vakantiehuisjes, op vakantieresorts.
6: Politie op Curaçao noemt de actie Satis Est, ofwel het is genoeg. Het weer, zonnig en wat wolkenvelden. In het noorden vanmiddag kans op een bui en het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
10: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.

0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
1: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
2: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
3: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weert.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Popplaten, concertfoto's van fotograaf Geert de Groot zijn deze zomer te zien in de Almense Kerk. Tijdens de zomermaanden juni, juli en augustus organiseert Museum Staal een extra tentoonstelling passend bij de tentoonstelling. Kom kijken naar muziek. Geert de Groot is professioneel fotograaf in Almen en gespecialiseerd in portret- en landschapsfotografie. Zijn liefde voor beeld gaat hand in hand met een andere grote passie, muziek. De afgelopen jaren heeft hij een grote verzameling concertfoto's bij elkaar gefotografeerd, onder andere als fotograaf bij Huntenpop in Ulft en voor deze expositie in de kerk van Almen afgedrukt. Tussen de concertfoto's door krijgt de bezoeker ook een andere kant van de Groots werk te zien. Een selectie van zijn verstilde landschapsfoto's vormt een voorproefje van zijn binnenkort te verschijnen fotoboek Composities in de Groot. De tentoonstelling Popplaten is te zien in de Almense Kerk tot en met 29 augustus, 7 dagen in de week. De openingstijden zijn te vinden op de website van Museum Staal.
0: Radio Ideaal.
2: Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met eind augustus presenteert het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten de bijzondere expositie Over Leven in de Marktkamer. De tentoonstelling vertelt het aangrijpende verhaal van Aaltenaar Jan Tolkamp, die als dwangarbeider diverse concentratiekampen overleefde. Zijn memoires zijn door kunstenares Marijke van Dijk vertaald naar een uniek kunstproject. Jan Tolkamp werd op 30 januari 1944 opgepakt tijdens de razzia op de kerken in Aalten. Hij overleefde kamp Amersfoort en de verschrikkingen in Nazi-Duitsland, waaronder de kampen Husum, Swesing, Neuengamme en Ravensbrück. Op latere leeftijd voerde hij intensieve gesprekken over deze sporen uit het verleden met Marijke van Dijk. De gesprekken en de indrukwekkende memoires van Tolkamp leidden in 2010 tot een handgedrukte, gelimiteerde editie van het kunstboek Over Leven. De expositie toont dit kunstboek, waarvan een exemplaar door de familie aan het museum is geschonken, samen met de originele kunstwerken en de rauwe persoonlijke teksten van Tolkamp. Zoals Van Dijk het omschrijft, het is zijn verhaal, uniek maar ook weer niet, want er zijn veel te veel van dit soort verhalen. Het lijden mag niet vergeten worden. Meer informatie over openingstijden en tickets van het Onderduikmuseum is te vinden op www.onderduikmuseum.nl.
0: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
2: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
1: Dus voor comfort om het huis, gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
3: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
4: En dat maakt het verschil in het veld.
3: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
5: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
6: Geen idee, snoeien?
5: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
6: Veldhuizen wie?
5: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
6: Snoeien?
5: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
6: Veldhuizen wie?
5: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
6: Top!

0: anderen raakten zwaar gewond. Volgens het Israëlische leger werden ze geraakt door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars werden gisteren afgebroken. Die gaan vandaag weer verder. Zuid-Korea gaat een spoorlijn richting Noord-Korea herstellen. Dat was ruim 10 jaar geleden ook al het plan, maar dat werd toen stopgezet. Nu wil Zuid-Korea de samenwerking met het buurland herstellen. De hoop is dat Noord-Korea de spoorlijn aan hun kant ook opknapt. Twee speelsters van het Iraanse nationale voetbalteam hebben de Australische nationaliteit gekregen. De twee ex-internationals vroegen 5 maanden geleden asiel aan in Australië, nadat ze tijdens de Aziatische kampioenschappen hadden geweigerd het Iraanse volkslied te zingen. Daardoor werden ze in hun thuisland bestempeld als verraders. Vanwege het risico dat ze in Iran vervolgd zouden worden, bood Australië hun een humanitair visum aan. 5 andere speelsters die hetzelfde deden zijn wel teruggekeerd omdat hun familie bedreigd werd. Het weer, zonnig met enkele wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen volop zon en dan een gaatje warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verre

Manic Monday. Nou, gelukkig, die maandag is alweer voorbij, want we zitten alweer op donderdag hier in de muziekservice Rob de Brouwer op Radio Ideaal. En de komende 2 uur weer met de gezellige Feel Good Music. We gaan nu een eindje terug in de tijd en dat doen we met The Counting Crows samen met Vanessa Carlton en The Big Yellow Taxi. Een hele goede morgen en

0: Ja, de eerste drie non-stop vlogen alweer om je oren. We gingen zojuist terug in de tijd naar de beginjaren 80 met Love Unlimited en I'm So Glad That I'm A Woman. Waarom? Wat is dit nou? Het is een plaatje voor mezelf, voor mij, zeggen ze. I'm So Glad That I'm A Woman. Ik snap hem niet. Oh, ik snap hem al. Ja, ik ben een keer een Dolly Dot geweest. Dat bedoelen jullie natuurlijk, als vrouw verkleed. Ja, goed. Maar ja, goed, dat is oude koeien uit de sloot halen, jongens. Dat kan niet.
1: De muziekservice. De muziekservice.

was juist de Sugar Babes en The Hole in the Hand. Hole in the Hand, ja, ik zei altijd hand. Gat in de hand, dat is toch Hole in the Hand, maar de titel is Hole in the Head. Dus dat is voor alle duidelijkheid. En Toontje Lagerhorn, ja, Robje heeft nog zoveel te doen. Och, wat hebben we het weer druk vandaag, niet te geloven.

0: weer in de regio.
1: De afgelopen nacht was het lekker afgekoeld, minima tussen de 13 en de 15 graden. En vandaag hebben we ook weer een dag met wolkenvelden, maar ook flinke zonnige perioden. Vanmiddag is het zonnig, al zijn er later ook wel weer wat meer wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 22 tot 24 graden. De wind die is west tot zuidwest en over het algemeen matig, windkracht 4. Vanavond schijnt de zon eerst nog een tijdje, maar komende nacht dan hebben we wolkenvelden en wat opklaringen. Er is weinig wind en dan koelt het af naar 9 tot 10 graden. En morgen de vrijdag, dan is het in de ochtend heel rustig met wolkenvelden en zon. 'S Middags is het wat zonniger, want dan is de meeste bewolking naar het oosten weggetrokken. En bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het dan 22 tot 24 graden in de middag. In de avond dan koelt het snel af en in de nacht naar de zaterdag liggen de minima tussen de 10 en de 12 graden. En zaterdag wordt een dag met flink wat zon. De wind die is wat meer oostelijk geworden, oost tot zuidoost. En dan wordt het 28 tot 29 graden. Zondag wordt de wind zuidelijk en wordt nog wat meer warme lucht aangevoerd. Met flink wat zon wordt het dan tropisch warm. Temperaturen lopen dan op naar 30 tot 32 graden. En na het weekend is het op maandag en dinsdag tijdelijk wat minder warm. Vanaf woensdag komen weer tropische temperaturen in zicht. En verder blijft het voorlopig droog.

Fijn dat je luistert en fijn dat je erbij bent hier in de muziekservice, hier op Radio Ideaal. En het is weer zover. Jawel, we gaan er weer heen. Naar onze verjaardagskalender voor vandaag. En we gaan eens even doorheen fietsen wie er vandaag weer jarig zijn. Dat is een Nederlandse actrice. En die ken ik van een heel bekend komisch... Ja, komisch programma was het eigenlijk, hè? Een serie, ja, gewoon... met de assistente van Dr. Van der Bloe. Kennen we nog? Carrie Tefsen? Ja, zeg eens A, hè? Ze wordt alweer 88 jaar vandaag, zo. Nederlands meteoroloog en voormalig weerpresentator Erwin Krol... die viert zijn 76e verjaardag vandaag. En ook is jarig een Engelse zangeres...

0: Ja, dat was een mooi plaatje, hè? Ja, het is namelijk de Engelse zangeres Gary Estelle Halliwell van de Spice Girls. Ze wordt 54 jaar vandaag. Ook een Nederlands televisiepresentatrice. En ze is zelfs voormalig hockeyster Helene Hendricks. Zij wordt vandaag 46 jaar. Nederlands cabaretier, acteur Leo Alkemade. Hij wordt eveneens 46 jaar vandaag. Voormalig Nederlands profvoetballer Robin van Persie. 43 jaar. En als laatste in de lijst. Ja, hij heeft dus een plaatje gemaakt met Digidex. Dit. Kennen we dit of niet, dit?
1: Ik zie een ketting van mensen. Ik was zo boos op jou, maar ook zo trots. Als ik zie waar je vandaan komt, we gooien trauma's op tafel.
0: Ja, officieel heet hij Imro Glenn Lubertus Emil de Randami. Zo. Hij heeft er toch maar een tyfoon van gemaakt. Hij is vandaag 42 jaar geworden. Nou, op deze donderdag natuurlijk iedereen weer van harte gefeliciteerd.

0: Ja, we hadden tweemaal een product van eigen bodem achter elkaar. Miss Montreal met I'm a Hunter en zojuist Brian Moore en dat heette In de Nacht. We gaan zo dadelijk terug naar een opname uit de Nederlandse top 40.
1: Radio Ideaal.

springen terug in de tijd. Volgens mij begon het hier allemaal al heel erg mee met deze eerste grote, dikke, vette hit van Maroon 5. En dat heette This Love. Goed, we gaan nu naar Nederlandstalig. En het was ook een aardige hit van een kleine 2 jaar geleden. En dan gaan we ook naar het nieuws.

0: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: De Kovic, ook voor recycling. Voor het storten van bouw- en sloopafval of snoeiafval tot asbest of hout. Maar ook het afhalen van zand, grind, tuingrond of menggranulaat. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
2: Hemu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw

0: aflevering. Ons Hemi team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hemi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hemi.nl en start samen. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Campinggasten en mensen die in de buurt wonen van de natuurbrand bij Venray mogen vandaag weer terug. De brand die daar maandag uitbrak is onder controle, maar de brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer is vanochtend hervat. De afgelopen dagen lag het stil vanwege de brand. Die woedde aan beide kanten van het spoor. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. 4 anderen raakten zwaar gewond. Ze zouden geraakt zijn door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over de inhoud van het bestand werden gisteren afgebroken vanwege de gevechten. Vandaag staat er in Rome opnieuw een overleg gepland. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over de inhoud van het bestand werden gisteren afgebroken vanwege de gevechten. Vandaag staat er in Rome opnieuw een overleg gepland.

0: zijn beschikbaar voor deze variant van het ebola-virus. Het weer, zonnig met enkele wolkenvelden en in het noorden kans op een enkele bui. Het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wie heeft jullie geholpen met die nieuwe waterinstallatie?
2: Verheij uit Toldijk laten komen.
1: Rijden die met die blauwe werkbusjes?
2: Ja, en naast watertechniek doen ze ook installatiewerk en elektra. Die jongens kunnen alles.
1: Handig, want ik kan nog wel wat hulp gebruiken hier.
2: Mooi, zij ook.
3: Verheij Toldijk, sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
4: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij een Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
5: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
6: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
7: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot

0: aflevering. Ons Hewi-team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewi.nl en start samen.
1: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
2: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.

0: Ja, ik dacht, laten we met een lekker zomers plaatje beginnen. Want we hebben al wat lekkere dagen gehad. Dit was een hele grote zomerhit. Precies in het jaar 2000 van Jody Bernal en Cassie Keno. Nog wat vrolijke muziek nu, maar dan Nederlandstalig. We gaan terug naar een opname van Wolter Kroes. En als de muziek begint te spelen.
1: Na

ze waren er weer meteen. Drie non-stop die voorbij kwamen. Je hoorde ze juist uit de jaren 70. Status Quo, Whatever You Want. Die hele grote hit uit de eind jaren 90. Cher met Believe. Een Nederlandstalig van Wolter Kroes. Als de muziek begint te spelen. Nog een Nederlandstalige. En daarvoor gaan we gezellig naar de zon in Griekenland. En dat doen we met vader Abraham. Mooi Griekenland. MUZIEK

Ja, we gaan het dus even hebben over alcohol. Waar namelijk in het kort bewust drinken betekent dat je de invloed van alcohol begrijpt en op zoek gaat naar gezondere alternatieven om de gewenste resultaten te bereiken. Oftewel, de effecten die reiken verder dan alleen directe roes en omvatten ook langdurige stemmingswisselingen en verstoringen van de darmgezondheid. En alcohol verandert de chemie in je hersenen aanzienlijk door invloed uit te oefenen op verschillende neurotransmittersystemen. Nou, dat ga ik eens even opzoeken wat dat is.

de gouden ouwe van heel lang geleden, 1971. Blooming met de Bannerman. Ja, ik heb het toch eens even opgezocht, dat neutrotransmitter. Ja, dat blijkt dus chemische boodschapperstoffen die signalen overdragen tussen zenuwcellen en spiercellen of kliercellen te zijn. Ja, dus dat heb ik toch maar even opgezocht, want dat was mij een beetje onbekend. Goed, wij gaan wel even naar een nieuwsfeitje toe, wat we de afgelopen week weer even hebben uitgevist. En dat is het volgende, namelijk een ex-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting van een 28-jarige vrouw. Volgens de rechter is er niet genoeg bewijs om de man die inmiddels is ontslagen te veroordelen. De 36-jarige man die was vorig jaar op een feestje bij de vrouw en haar vriend thuis. Hij zegt dat de vrouw hem heeft verleid toen hij boven naar de wc ging en dat ze toen seks hadden. De vrouw zegt dat ze cocaïne had gebruikt en naar bed is gegaan en in haar slaap door een onbekende man is verkracht. Uit DNA-onderzoek blijkt dat de twee seks hebben gehad. Maar onduidelijk is onder welke omstandigheden dat gebeurd is en daarom is de man vrijgesproken.

achtereenvolgens hadden we muziek uit de middenjaren 90 van Phil Collins, Dance Into The Light. We hadden die hele mooie opname van Dua Lipa met The Training Season. En zojuist uit België. Ja, origineel is die van Peter Schaap. En daar hebben we hem in een ander jasje gestoken. Leuk dat ze ook zo heten, mama's jasje. En je hoorde Adem, Mijn Adem. Dit was die voor de donderdag weer. De muziekservice hier op Radio Ideaal. Rob de Brouwer is er morgen vroeg weer op vrijdag. Dan leiden we een klein beetje het weekend in. Gaan we zeker doen. En ik hoop ook dat je dan weer luistert. Blijf gezellig luisteren hier naar Radio Ideaal. Ik wens je een hele fijne dag. En we gaan eruit met onder andere deze van Michael Bublé en Heaven.

0: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
1: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weer.
1: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Tijd maar weer.
2: Voor een echt feest huur je de Patica. De Patica transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar een gezelligste barbecue. Perfect voor buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Patica heeft koelkasten, barbecues en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garrison in Tolweg. Geen gedoe, daar is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
1: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray blijft voorlopig dicht voor publiek, meldt L1 Nieuws. De noodverordening, die werd ingesteld vanwege de grote natuurbrand, blijft van kracht omdat er nog altijd rookdampen hangen, er takken kunnen vallen en de bodem instabiel is. De noodverordening werd aanvankelijk ingesteld bij Venray, blijft voorlopig dicht voor publiek, meldt L1 Nieuws. De noodverordening, die werd ingesteld vanwege de grote natuurbrand, blijft van kracht omdat er nog altijd rookdampen hangen, er takken kunnen vallen en de bodem instabiel is. De noodverordening werd aanvankelijk ingesteld zodat de hulpdiensten veilig konden werken in het gebied. De brandweer is nog bezig met nablussen.

0: instellen. Dat was ruim 10 jaar geleden ook al het plan, maar dat werd toen gestopt. Nu wil Zuid-Korea de samenwerking met het buurland herstellen. De hoop is dat Noord-Korea de spoorlijn aan hun kant ook opknapt. Twee Iraanse voetbalsters hebben de Australische nationaliteit gekregen. Tijdens de Aziatische kampioenschappen weigerden ze het Iraanse volkslied te zingen en ze dreigden daarvoor in eigen land te worden vervolgd, omdat Iran dat zag als verraad. Australië bood hen daarom toen een humanitair visum aan. Nu zijn ze dus staatsburger geworden. Het weer. Het is zonnig met hier en daar wat wolkenvelden. In het noorden nog kans op een bui. Het wordt 22 graden aan zee tot 25 graden in het binnenland. Ook morgen schijnt de zon flink en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.
2: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
3: Hemu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verre

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De Filmweide organiseert in augustus een openluchtbioscoop in Zelhem en Toldijk. Midden in een wei in oude strandstoelen kunnen liefhebbers op een zomerse vrijdag in of zaterdagavond bij een ondergaande zon en opkomende maan met familie en vrienden genieten van een film. Op vrijdag 7 augustus draait Mamma Mia de ABBA-film in romantische sfeer. Op zaterdag 8 augustus is er de film Bruce Springsteen, Deliver Me to Nowhere, die zich afspeelt in de jaren 80. Deze films zijn te zien in de retro-campingstijl van de filmweide Zelhem. Daarna verhuist het filmweide-team naar Toldijk. Op 14 augustus is daar de film Cruella te zien, een leuke film met veel Dalmatiërs, actie en avonturen. Op 15 augustus komt de film Johnny Cash, I Walk Down the Line, een mooie film over zijn leven met ups en downs en veel muziek. De organisatie adviseert om niet te laat te boeken. Dat kan via www.filmweide.nl. Daar is ook meer informatie te vinden.
0: Radio Ideaal.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondag 16 augustus is er een muzikaal optreden in Theetuin Vierakker. Onder de titel Twee keer een wintershalf uurtje brengt Ron Vernout liedjes, gedichten en korte verhalen. Over steeds kortere dagen, natuurlijk sneeuw, maar ook de zonvakantie van Koning Winter en een bijzondere jas in Lapland. Een programma ter verkoeling en geschikt voor alle leeftijden. Ron treedt op 16 augustus op in de Theetuin Vierakker om 2:30 en 3:30. De toegang is gratis, een vrije gift na afloop wordt op prijs gesteld.
0: Radio Ideaal

0: Ben je tussen de 7 en 19 jaar en lijkt het je leuk om te voetballen in een gezellig team? Kom dan voetballen bij ZZC20 in Zelhem. Jeugdvoetbal is bij ons belangrijk en het plezier staat voorop. Onze trainers zorgen ervoor dat je je snel thuis voelt en steeds beter wordt. Of je nu al ervaring hebt of nog nooit tegen een bal hebt getrapt, je bent van harte welkom. Einde grote vakantie starten we weer. Doe je mee? ZZC20, daar hoor jij bij.
1: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Doreen Bouwman met het NOS Journaal. In de regio Amsterdam is de afgelopen week 3 keer ingebroken in een brandweerkazerne. Daarbij werd iedere keer levensreddend materiaal gestolen, zoals scharen die worden gebruikt bij het openknippen van auto's. Er is nog niemand aangehouden. De brandweer heeft dit jaar te maken met een reeks diefstallen van dure apparatuur uit kazernes. Bij veel kazernes zijn camera's geplaatst en minder zichtbare maatregelen genomen. Een Afghaanse man is in Duitsland veroordeeld tot levenslang voor een aanslag met een auto in München. De man reed vorig jaar februari in op een vakbondsdemonstratie. Een vrouw van 37 en haar 2-jarige dochter kwamen om en tientallen anderen raakten gewond. Volgens de Duitse justitie had de 25-jarige Farhad N. een religieus motief, maar was hij niet aangesloten bij een groepering. Hij kwam als tiener naar Duitsland en was daar legaal. Hij werkte als beveiliger. De aanslag was een van de incidenten in aanloop naar de Duitse parlementsverkiezingen, waarbij de uiterst rechtse partij AfD een grote overwinning boekte. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray blijft voorlopig dicht voor publiek. Na de grote natuurbrand hangen er nog altijd rookdampen, er kunnen takken vallen en de bodem is instabiel. Campinggasten en omwonenden uit de buurt mogen wel weer terug. In Spanje en Frankrijk zijn de afgelopen dagen stranden gesloten nadat veel mensen waren gestoken door kwallen. Het gaat om het Portugees oorlogsschip, een kwalachtige die tentakels kan hebben tot 40 meter lang. Een steek van het dier veroorzaakt hevige pijn. In San Sebastian in Spanje werden op 1 dag zeker 120 mensen gestoken. Het is niet duidelijk hoe het komt dat er zo'n grote toename is van de kwallensoort. Het weer, in het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
5: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen.

0: heel Gelderland.
1: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed. We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
2: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
3: Of zo.
4: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
1: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
5: De Covic, ook voor loonwerk. Voor het zaaien en bemesten van het gewas, tot het maaien en persen van grote balen. Het totaal loonwerkpakket en ook deskundig advies. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
6: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Popplaten, concertfoto's van fotograaf Geert de Groot zijn deze zomer te zien in de Almense Kerk. Tijdens de zomermaanden juni, juli en augustus organiseert Museum Staal een extra tentoonstelling passend bij de tentoonstelling. Kom kijken naar muziek. Geert de Groot is professioneel fotograaf in Almen en gespecialiseerd in portret- en landschapsfotografie. Zijn liefde voor beeld gaat hand in hand met een andere grote passie, muziek. De afgelopen jaren heeft hij een grote verzameling concertfoto's bij elkaar gefotografeerd, onder andere als fotograaf bij Huntenpop in Ulft en voor deze expositie in de kerk van Almen afgedrukt. Tussen de concertfoto's door krijgt de bezoeker ook een andere kant van de Groots werk te zien. Een selectie van zijn verstilde landschapsfoto's vormt een voorproefje van zijn binnenkort te verschijnen fotoboek Composities in de Groot. De tentoonstelling Popplaten is te zien in de Almense Kerk tot en met 29 augustus, 7 dagen in de week. De openingstijden zijn te vinden op de website van Museum Staal.
0: Radio Ideaal.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: In de Achterhoek zijn veel kastelen te vinden, toch zijn er maar weinig van binnen te bekijken. Het souterrain van kasteel Hackfort van Natuurmonumenten in Vorn kan wel worden bezocht. Een enthousiaste groep kasteelgidsen staat klaar voor een nieuw seizoen. Dwalen door de kelder. Tot en met 5 september kunnen geïnteresseerden op de meeste zaterdagmiddagen een kijkje nemen in de kelder van kasteel Hackfort tussen 1 en 4 uur. Terwijl bezoekers op eigen tempo dwalen door de ruimtes in de kelder, ontdekt men er het verhaal van landgoed Hackfort. Er zijn nog relicten uit de middeleeuwen en je krijgt een indruk hoe de laatste bewoners leefden. Geïnteresseerden dwalen door de verschillende ruimtes in de kelder van het kasteel. Hier is nog goed te zien waar het voor Hackfort allemaal begon en hoe de laatste generatie hier leefde. Dikke muren, ronde gewelven, historisch aanrechtblad, eeuwenoude kruisgewelven en de gemarkeerde plek van de oorspronkelijke waterput. In een kleine nis ontdek je een anekdote over ridder Berend, een glimp naar het leven in de middeleeuwen. De kasteelgidsen verwelkomen geïnteresseerden graag op de zaterdagmiddagen tussen 1 en 4 uur. De kasteelgidsen geven desgewenst een toelichting of vertellen vermakelijke anekdotes. Een tijdlijn onthult het verhaal van Hackfort.
0: Radio Ideaal.

0: Jan.
1: Dag, buurvrouw.
0: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
1: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
2: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
3: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
4: En dat maakt het verschil in het veld.
3: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
2: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
5: Schat, de oprit is echt bult en gat.
6: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Graafwerk.
5: Veldhuizen wie?
6: Groen en Graafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengraafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Graafwerk zijn.
5: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is weer opgeleid. Dat meldt de veiligheidsregio, die ook zegt dat het om een klein stuk grond gaat. Gisteren werd nog het sein brandmeester gegeven, maar er werd nog wel nageblust. De brandweer stuurt nu extra mensen naar het gebied om verdere uitbreiding te voorkomen. Vanwege het oplaaien van de brand rijden er minder treinen rond Venray. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw van 42 verdronken. De vrouw wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen kwam, schrijven Griekse media. De twee hadden met hun drie minderjarige kinderen een bootje gehuurd. De kinderen zagen het gebeuren en riepen de hulp van omstanders in. De vriendin wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar de 42-jarige vrouw niet. Toen de hulpdiensten arriveerden, was ze al overleden. Meisjes die in Engeland een militaire opleiding volgen in de plaats Harrogate zijn slachtoffer geworden van seksuele intimidatie en misbruik. Dat meldt de BBC. De afgelopen 8 jaar zijn er bijna 280 klachten ingediend over seksueel wangedrag door junior recruten en personeel. Een meisje van 17 deed aangifte van een urenlange verkrachting, maar de politie deed er niets mee. In de regio Amsterdam is de afgelopen week 3 keer ingebroken in een brandweerkazerne. Daarbij werd iedere keer levensreddend materiaal gestolen, zoals scharen die worden gebruikt voor het openknippen van auto's. Er is nog niemand aangehouden. De brandweer heeft dit jaar te maken met een reeks diefstallen van dure apparatuur. Dat kan leiden tot levensgevaarlijke situaties, zegt de brandweer. Bij veel kazernes zijn camera's geplaatst en die worden gebruikt voor het openknippen van auto's. Er is nog niemand aangehouden. De brandweer heeft dit jaar te maken met een reeks diefstallen van dure apparatuur. Dat kan leiden tot levensgevaarlijke situaties, zegt de brandweer. Bij veel kazernes zijn camera's geplaatst en minder zichtbare maatregelen genomen. Het weer in het hele land.

0: Beugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
2: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Onder de titel Van geboorte tot de hemelpoort organiseert het Heilige Beeldenmuseum in Vorden tot en met 1 november een tentoonstelling over de werken van de kunstdrijver en edelsmid Wim Thijssen. Ongeveer 80 kunstobjecten, waaronder kelken, monstransen, ciborries en wierookvaten, zijn te zien. Ze zijn in bruikleen gegeven door kerken, kloosters, andere instellingen uit Nederland en particulieren. Er is een werkplaats ingericht, een videofilm wordt getoond en over de tentoonstelling is ook een catalogus beschikbaar. De inleiding is geschreven door Casper Staal, oud-conservator van het Museum Catharijnenconvent in Utrecht. Het museum is iedere dag open, behalve de maandag, van 12 tot 5 uur. De entree is €8 en kinderen tot 12 jaar en museumkaarthouders hebben gratis toegang.
0: Radio Ideaal.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland, vanaf Zevenaar tot aan de Duitse grens, 5 kilometer file door controles. De vertraging door die file is ruim een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
0: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tjesteintjes uit Zellum. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig, waarbij deze week een drone met explosieven werd gevonden, was beladen met munitie, melden Duitse media. De drone werd gevonden in de nacht van dinsdag op woensdag. Die had een ontstekingsmechanisme en was geladen met zeer explosieve stoffen voor militair gebruik. De drone ging niet af, maar als dat wel was gebeurd bij het munitievliegtuig, had de schade enorm kunnen zijn. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt sprak gisteravond van een nieuw niveau van dreiging. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw verdronken. De vrouw van 42 wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen was gekomen, schrijven Griekse media. De twee hadden met hun drie minderjarige kinderen een bootje gehuurd. De kinderen zagen het gebeuren en riepen de hulp van omstanders in. De vriendin wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar de 42-jarige vrouw niet. De hulpdiensten konden haar niet meer redden. De natuurbrand bij Venray is weer even opgeleid. Dat meldt de veiligheidsregio, die ook zegt dat het om een klein stuk grond ging. Gisteren werd nog het sein brandmeester gegeven, maar er werd nog wel nageblust. Na het oplaaien vandaag rukte de brand weer direct met meerdere wagens uit en was de brand al snel onder controle. Het natuurgebied blijft voorlopig afgesloten voor publiek. Een man die vorig jaar met een auto inreed op een demonstratie heeft levenslang gekregen. Volgens de Duitse justitie was het een aanslag met een religieus motief, al hoorde de man niet bij een groepering. Bij de aanslag kwam een vrouw van 37 en haar 2-jarige dochter om. Tientallen mensen raakten gewond. Het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolkenvelden. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen is het zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De vertraging is een kwartiertje op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland door langzaam rijdend verkeer vanaf Zevenaar over 3 kilometer tot aan de grens met Duitsland door de controles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zellum. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
7: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
8: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op zaterdag 22 augustus een bijzondere wandeling door Ratum Winterswijk. De boswachter kent de kleine paadjes waar vaak de mooiste dingen te zien zijn. Misschien bevat de wandeling ook nog iets nieuws voor mensen die Ratum al goed kennen. De wandeling op zaterdag 22 augustus start om 10 uur en duurt circa 2,5 uur en deelname is €6 per persoon. Kinderen 4 tot en met 12 jaar en donateurs betalen €3 per persoon. Vooraf online reserveren is noodzakelijk en kan via www.glk.nl/excursies. Tip van de boswachter, stevige schoenen en goede wandelconditie zijn noodzakelijk. De wandeling is niet geschikt voor jonge kinderen.
0: Radio Ideaal.

0: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
0: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: De lekkerste patat en snacks komen uit de snackwagen van Vleesboerderij Gerritsen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of verjaardag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Gerritsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgerritsen.nl.
0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bedrijven die economische schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Er is geen sprake van een acute natuurramp. En volgens minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat valt het watertekort daarom onder het ondernemersrisico. Karremans bracht vandaag een bezoek aan de regio Nijmegen, waar hij met ondernemers en schippers sprak. Een man van 55 uit Stadskanaal moet 4 jaar de cel in, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting van een minderjarig meisje. Ook zou die 2 kinderen hebben aangerand. Verder had hij naaktfoto's van slachtoffers en tienduizenden beelden van kindermisbruik in bezit. De man noemde zichzelf de buurtopa. Het misbruik gebeurde als hij op kinderen paste in zijn eigen buurt. De man uit Stadskanaal heeft het altijd ontkend. Het OM eiste eerder 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Maar daar ging de rechter niet in mee. De man moet zich wel laten behandelen. Het Oekraïense vrachtvliegtuig in Leipzig, waarbij eergisteren een drone met explosieven werd gevonden, zat vol munitie voor militaire doeleinden. Het toestel kwam uit Frankrijk, meldde Duitse media, en was mogelijk op weg naar Oekraïne. De Duitse regering sluit niet uit dat een buitenlandse mogendheid achter de drone zit. Het gebied van de natuurbrand bij Venray blijft gedeeltelijk gesloten voor publiek. Vandaag laaide het vuur weer even op. De bodem smeult nog en bomen en takken kunnen door het vuur verzwakt zijn. Er zijn nog geregeld bluswerken en controles nodig, zegt de veiligheidsregio. Dan is weer in het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden kans op een enkel buitje. En het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment rijdt het langzaam op de A12 richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Oud-Dijk sta je 10 minuten in de file door de Duitse grenscontroles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
6: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Voor iedereen die deze zomer voordelig op pad wil met trein of bus, zijn er allerlei mogelijkheden om te besparen op reiskosten. Veel OV-bedrijven bieden aantrekkelijke kortingen en voordeelabonnementen voor ouderen. Wie meer wil weten over deze acties en kortingen, is welkom op het gratis OV-inloopspreekuur op dinsdag 18 augustus in de bibliotheek Doetinchem. Tijdens het OV-inloopspreekuur zitten ervaren OV-ambassadeurs klaar om vragen te beantwoorden. Zij kunnen informatie geven over verschillende kortingen en abonnementen, maar ook over OVP, de buurtbus en andere vervoersmogelijkheden in de regio. De OV-ambassadeurs nemen rustig de tijd om uitleg te geven. Het spreekuur op dinsdag 18 augustus in de bibliotheek in Doetinchem is van 10:30 tot 12:00.
0: Radio Ideaal

0: Verkeersinformatie.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Twee files in Gelderland en allebei rond Arnhem. Op de A12 richting Duitsland is dat vanaf knooppunt Oud-Dijk door de Duitse grenscontroles. Je staat hier 10 minuten in de file. De A12 richting Utrecht, daar beland je in de file tussen Westervoort en Arnhem-Noord. De rechterrijstrook is er dicht en je vertraging 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio.

0: Nieuws van dichtbij en de leukste muziek. Radio Ideaal.
1: Écoutez-moi.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
3: De Kovic, ook voor afvalcontainers. Bestel nu snel je afvalcontainer in onze webshop. Van 3 tot 40 kub, gebracht en weer opgehaald. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
2: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
4: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
5: Heb je jonge kinderen en lijkt het je leuk om je kind kennis te laten maken met voetbal? Dan zijn jullie samen van harte welkom om einde grote vakantie een kijkje te komen nemen bij voetbalvereniging ZZC20 in Zelhem. Onze jongste jeugd maakt spelenderwijs kennis met voetbal op Sportpark de Pluimerskamp en maakt nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Kijk op zzc20.nl en meld je kind aan voor een paar proeftrainingen. Jullie zijn van harte welkom. ZZC20, daar wil je bij horen.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee woedt een duinbrand. Volgens de veiligheidsregio is nog niet duidelijk hoe groot die is, maar de brandweer is met veel mensen en materieel uitgerukt om te voorkomen dat de brand zich uitbreidt. Een van de brandweermensen is gewond geraakt tijdens het blussen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft moeite om het vuur te blussen doordat er in de omgeving geen bluswater is. Ondernemers die schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Minister Karremans spreekt van ondernemersrisico. Hij was op werkbezoek in Nijmegen en maakte een vaartocht op de Waal. Volgens Karremans is er geen sprake van een acute natuurramp en ook niet van een crisis. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. Bij Kreta is een Nederlandse toerist verdronken. Ze wilde haar reisgenoten helpen die bij het zwemmen in problemen was gekomen. De reisgenoten wist zich in veiligheid te brengen, maar de vrouw van 42 niet. Ze overleed uiteindelijk in het ziekenhuis van Heraklion. De NPO, de organisatie van de publieke omroep, heeft een leidinggevende op non-actief gezet vanwege grensoverschrijdend gedrag. De man, zendermanager van 3FM, had een dikpik geplaatst in de groepsapp van zijn collega's. De NPO heeft een extern onderzoeksbureau ingeschakeld. Dan het weer in het hele land, flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het is 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
8: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hoge Voort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
9: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
10: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
11: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
12: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
11: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo Gelderland.
13: Mijn koeien drinken meer dan ik? Dat zegt wat. Daarom heb ik Verheij uit Toldijk laten komen.
14: Voor een extra waterbron- en pompinstallatie?
13: Ja.
14: En? Werkt het?
13: De koeien zijn tevreden.
14: En jij?
13: Ook. Behalve dat ik nu ook zo'n handige jongen wil zijn.
15: Verheij Toldijk. Voor bronboringen, installatiewerk, elektra- en watertechniek. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Ben jij wel een handige jongen?
16: Of dame?
15: Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Stichting IJssel Boomgaarden organiseert samen met de gemeente Lochem voor boomgaardeigenaren in de gemeente Lochem een gratis toegankelijke boomgaardavond op donderdagavond 27 augustus. Stichting IJssel Boomgaarden zet zich in voor behoud en ontwikkeling van hoogstamboomgaarden inclusief biodiversiteit in de IJsselstreek. Samenwerking met de boomgaardeigenaren is daarbij essentieel. De stichting werkt daarbij samen met de gemeente Lochem. Gemeente Lochem stimuleert in het kader van bevorderen van landschap en biodiversiteit de aanplant van fruitbomen via een subsidiemogelijkheid. Hoogstamfruitdeskundigen Rob Le Rutte en Bate de Rooij van Stichting IJsselboomgaarden gaan op deze avond in gesprek over de vragen die bij boomgaardeigenaren leven. De stichting geeft praktische informatie. In gesprek met de boomgaardeigenaren komen allerlei onderwerpen, vragen en behoeften naar voren waar ze proberen een antwoord op te geven. Elke deelnemer krijgt na afloop het boekje Wegwijzer Biodiversiteit in de Hoogstamboomgaard mee naar huis. Aanmelden kan voor 21 augustus via info@ijsselboomgaarden.nl. De avond wordt gehouden in een boomgaard in Joppe.
0: Radio Ideaal.

0: Verkeersinformatie.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt onder andere langzaam op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld ben je 10 minuten langer onderweg. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen afrit Kerkdriel en Waardenburg een kleine 10 minuten oponthoud. De A12 Duitse grens richting Utrecht 10 minuten extra tussen Westervoort en knooppunt Grijsoord. En dan tot slot de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Want tussen Nijmegen-Dukenburg en knooppunt Ewijk ben je ook 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
3: En dat maakt het verschil in het veld.
2: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
1: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
4: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazonnat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Journey Kaagman is overleden, meldt haar familie. Kaagman was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze grote hits scoorde in de jaren 70, zoals Memories en Weekend. Van 2002 tot 2008 was ze jurylid van de tv-talentenjacht Idols. Ze was ook voorzitter van vakbond BV Pop en directeur van Konamus, later Buma Cultuur. Journey Kaagman leed al jaren aan de ziekte van Parkinson, ze was 79 jaar. In de duinen bij Oudorp op Goeree-Overflakkee woedt brand. Een brandweerman is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio roept het publiek op om het gebied te verlaten. Defensie stuurt een blushelikopter. Blussen met zeewater kan niet, omdat in de duinen bij Oudorp drinkwater wordt gewonnen. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. De huisarts uit Roon, die gisteren per direct haar werk moest neerleggen, kampt al jaren met een alcoholverslaving. Ook op haar werk was ze meerdere keren onder invloed. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam. In 2024 meldde collega-huisartsen dat zij op haar praktijk was terwijl ze naar alcohol rook. Er werd toen een promillage gemeten van 3,3 en dat komt neer op meer dan 10 glazen alcohol. En de UEFA blijft bij zijn aangekondigde boycott van FIFA-toernooien. Dat FIFA-voorzitter Infantino zijn omstreden investeringsplan heeft ingetrokken, vindt de UEFA niet genoeg. Dan het weer, veel zon en af en toe bewolking. Het is 22 tot 25 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De spits verloopt rustiger dan gebruikelijk met 25 kilometer file in de regio. Een opvallende file op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg. Daar was een ongeluk gebeurd. Inmiddels is de weg weer vrij, maar reken op 40 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Dag buurvrouw.
9: Hey buurman.
8: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
9: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
10: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
11: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
10: Veldhuizen wie?
11: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
10: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
11: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
10: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.

0: Achterhoek Totaal. Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio.
1: Ik zag haar liggen in de zon, bikini, bini, kleine kom. Ik zeg, ik kom er lekker even bij. Midden op het hete strand pakte ze de zonnebrand. Deed een kwakje op mijn hand.
2: Mooi meisje!
1: Zo had ik haar ingesmeerd en nog even omgekeerd.

0: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
1: Howdy, folks. Koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
2: Of zo.
3: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
0: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
4: Van vrijdag 4 september tot en met zondag 6 september is het zover. Het Hurkersweekend bij Café de Tol in de Witte Brink. Voor kaarten en informatie, gooi naar aanhangerschap.nl.
5: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
6: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
7: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
8: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van 5,7 miljard pond, omgerekend 6,7 miljard euro. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het werd opgericht in 1994. Journey Kaagman is overleden, heeft haar familie bekendgemaakt. Ze was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze in de jaren 70 flinke hits scoorde. Met nummers als Storm and Thunder, Memories en Weekend. Later werd ze ook jurylid bij Idols. En daar stond ze bekend om haar snoeiharde kritiek, zoals bij deze auditie.
10: Hoe mijn almachtige God, mijn lot ligt in uw hand. Ondanks het vallen en opstaan, koos ik voor uw kant.
11: Ik denk perfect voor de EO Jongerendag. Echt waar, maar niet voor het programma waar wij iemand voor zoeken. Maar ik denk dat je daar naadloos in past.
9: Journey Kaagman had de ziekte van Parkinson en ze was 79 jaar. De drone met explosieven die eergisteren werd onderschept op de luchthaven van Leipzig hing dichtbij een Oekraïns vliegtuig dat was volgeladen met munitie. Volgens een Duitse minister was die drone niet het werk van amateurs.
12: Dat alles deutet niet op amateurhaftes vorgehen hin. We reden hier van einer professionellen hybriden bedrohungslage met der we ons weiter auseinandersetzen müssen.
9: De drone werd op tijd onderschept door een medewerker van de luchthaven. De zesde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecour. Ze bleef in de eindsprint Cedrine Kerbaol en Puk Pietersen net voor. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden regen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon. En dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Evers blikt terug.
1: Dat gaan we zeker doen. Een hele goede avond. We blikken weer terug, maar wel met enig respect vanavond. Want we hebben net zijn we begonnen met Memories, natuurlijk van Johnny Kaagman en van Urdenfire natuurlijk de band. Afgelopen week is Johnny Kaagman overleden op 79-jarige leeftijd. De stem van Urdenfire, een frontvrouw die de Nederlandse popmuziek kleur gaf met klassiekers als, nou ja, je kent ze waarschijnlijk allemaal, Seasons, Storm and Thunder en natuurlijk Weekend. En nou ja, ik vond Memories wel een aardige binnenkomer. Voor mij persoonlijk raakt dit ook, want ik heb Urdenfire ook live gezien hier in Zelhem. 1969 in de Achterhoek bij Pop Society Walhalla in Zaal de Ploeg in Zelhem. Een band op het toppunt van hun creativiteit met Journey als stralend middelpunt. Dat mag je eigenlijk best wel zeggen. Ze kampte al jaren met Parkinson, maar haar muziek dat blijft. Met deze plaat buigen wij even heel diep voor haar nalatenschap. Dat allemaal gezegd hebben. We gaan verder met Evers Blik Terug. Weer vaste luisteraars. Ja, die weten gewoon, muziek en herinneringen lopen hier altijd mooi samen. En vanavond doen we dat weer in een special van 2 om 2, laat ik maar even zeggen. In de editie van de Schijf van 5. De eerste twee keuzes, die ga ik draaien, want ik doe het nou iets anders. Dus niet in één keer alle 5 van iemand, maar 2 om 2. Dus ik begin met 2 keuzes van Rob van Tilburg en daarna de 2 keuzes van Gert Oosterink. Zij zijn beiden, jawel, vaste luisteraars van Evers Blik Terug. Rob kan alleen niet even live luisteren, maar, want hij zit lekker ergens te dineren met zijn vrouw Siska, want die is vandaag jarig. Van harte gefeliciteerd vanaf deze kant, Rob, achter het mengpaneel van Radio Ideaal. En daarna 2 platen van Gert Oostering. Samen goed voor 5 momenten en even terugblikken. Mee te zingen of gewoon lekker te genieten. En we beginnen met eigenlijk de eerste 2 nummers. En ja, moet ik zeggen, we gaan beginnen met nummer van de Kings van Rob van Tilburg. Die liet hem met Sunny Afternoon een totaal andere kant van zichzelf horen. En dan heb ik het dus over de Kings. Frontman Ray Davis, die schreef het nummer thuis, ziek op de bank, lag hij daar, terwijl zijn dochtertje over de vloer kroop en uit pure frustratie over de hoge belastingen in Engeland, zeg maar. Daar was hij heel gefrustreerd over. Het klinkt als een luie zomerdag, lekker relaxed, maar de tekst is gewoon hartstikke scherp. Een scherpe satire, een verwende aristocraat die eigenlijk zijn rijkdom ziet verdwijnen door de taxman. De taxman, oké. Okay. En in de zomer van 66 stond er 4 weken op nummer 1 in Nederland en stootte zelfs paperback writer van de Beatles van de troon, moet je nagaan. Een layback sound, maar met een flinke knipoog. Hier is Sunny Afternoon van de Kings en fijn dat jullie weer luisteren. Stoot er zelfs paperback writer van de Beatles van de troon, moet je nagaan. Een layback sound, maar met een flinke knipoog. Hier is Sunny Afternoon van de Kings en fijn dat jullie weer luisteren.

Chris Isaak, The End of Everything. Dat is natuurlijk wel één van de typische Chris Isaak momenten. Melancholie verpakt in een mooie ruimtelijke sound. Wel een heel mooi nummer. Zijn stem, die echo-gitaarklank, het blijft gewoon een tijdloos nummer. Daarmee sluiten we deze track af en gaan we naar de schijf van vijf, maar dan van Gert Oostering. En dat zijn er geen vijf, maar twee. Daar beginnen

we eigenlijk mee. Gertie heeft ook 5 nummers ingediend. En het eerste nummer wat hij aangaf, maar hij zei ook al wel van ja, het zijn er wel 5 die ik mooi vind. Maar zo zijn er nog 100.000 andere nummers die ook hartstikke mooi zijn. Maar we beginnen in ieder geval met een hele mooie en een mooie keuze. Novastar met live vanuit de Studio 2 in Londen. Een plek waar de sfeer altijd heel hoorbaar is in de opname. En de titel van het nummer is Wrong. En is zo'n nummer waarin Joost Zwegers alles laat horen. De breekbare stem, de intense emotie. En live klinkt het misschien nog wel beter dan op de plaat. Een pure performance recht uit het hart. Hier is Novastar met Wrong.

0: was Triggerfinger. Dat was de tweede keuze van Gert Oosterink. Ja, met het nummer Soon. Een prachtige unplugged uitvoering was dit. En als deze band het klein maakt, blijft alleen de pure klasse over. Bijvoorbeeld van Ruben Blok stemmen. Heel aparte stem heeft hij. Subtiele dynamiek. En ja, toch wel akoestische spanning die je eigenlijk wel meteen pakt. Ik ben dan ook altijd wel benieuwd waarom die keuze is gemaakt. Gert, misschien kun je dat nog een keer toelichten. En weet je wat zo mooi is aan Evens blik terug? Dat zijn eigenlijk onze luisteraars. Met een oor voor kwaliteit en een liefde voor muziek, dat blijft gewoon hangen. Elke week maar weer komen er keuzes voorbij waarvan je denkt van, ja, dat is echt pure muzieksmaak of een stukje historie of nostalgie. En dat zijn verhalen vaak die erachter zitten. En dit is waarom dit programma eigenlijk toch wel goed werkt. Ik ben trouwens wel aan het kijken of we nog eens wat meer luisteraars in deze groep kunnen krijgen. En ook wat meer luisteraars naar ons programma luisteren en zo. Misschien hebben jullie tips en trucs om zeg maar mij daar wat bij te helpen. We gaan naar de derde keuze van Rob van Tilburg. Een nummer dat je eigenlijk meteen terugzet in het begin van de jaren 70. Crosby, Stills, Nash en Young in hun meest rauwe, eerlijke vorm. Toen nog wel Almost Cut My Hair. Dat is eigenlijk David Crosby's op zijn puurste, een persoonlijke uiting van vrijheid, rebellie en het recht om jezelf te zijn. Lang haar en al natuurlijk. Ja, geweldig mooi, hè? Het komt van het legendarische album Déjà Vu, waar de vier stemmen en de karakters van hun samenkomen in een unieke, soms explosieve chemie. Want daar is het eigenlijk wel. Een track die nog altijd klinkt, nog net als de dag van gisteren, of misschien wel als vandaag, als een soort statement. Dit zijn Crosby, Stills, Nash & Young, Almost Cut My Hair.
1: We'll now proceed to entangle the entire area.

Wauw, wat een geweldig mooi nummer. Love You More, natuurlijk een live versie van Raccoon. Ik weet niet waar deze was, maar ja, als Raccoon het live brengt, hoor je meteen waarom deze band zo geliefd is. Puur, eerlijk en recht uit het hart. Wel leuk dat iedereen ook probeert mee te fluiten. En sommigen lukt dat dan niet. En die gaan daar maar op de vingers mee fluiten. Dat is gewoon hartstikke mooi. En maar een sfeer, hè? In zo'n zaal, theater, hal. Ik weet niet precies waar het was. Dat was de vierde keuze van Rob van Tilburg. We gaan weer naar de keuze van Gert Oostering. Want die heeft ook... Nou, wat een smaak, Gert. Echt waar, geweldig. Want we gaan, dat is jouw derde keuze dan. En dat is er eentje, die ga er maar even voor zitten. Bijna 8 minuten lang. En dat is er echt eentje voor de liefhebbers van vakmanschap. Mark Knopfler live in Massey Hall in Toronto. Een zaal waar de akoestiek bijna een extra bandlid is. Dat is wel mooi om dat te horen natuurlijk. Speedway at Nazareth, dat is de titel, is Knopfler op zijn best. Filmisch gitaarwerk, de rustige opbouw en de typische storytelling waar hij zo bekend omstaat. Live krijgt dit nummer nog veel meer spanning als je de motoren echt hoort brullen in de verte. Hartstikke mooi om dat te lezen allemaal. Hier is Mark Knopfler met Speedway live vanuit de Massey Hall in Toronto.

0: De muzikale schijf van 5 onvergetelijke nummers.
1: En dat is het zeker. 5 onvergetelijke nummers. Wat hebben we weer een geweldig mooie lijst. Dit was trouwens Gary, ja, Rafferty, met het nummer Café Le Cabantin. Ik denk dat je zo uitspreekt, ik weet niet precies hoor. En ja, een prachtig sfeervolle track waarin zijn stem en de kenmerkende melancholisch geluid weer helemaal tot hun recht komen. Rafferty was als geen ander, die wist als geen ander hoe je een verhaal in muziek giet. Klein, warm en met een typische Schotse finesse, want dat mag je eigenlijk wel zeggen. Ja, daarmee komen we, zeg maar, we hebben nog 2 nummers te gaan. En overigens is dat weer een nummer van. Moet ik even kijken hoor. Even kijken. Sound of the Screaming Days van Rob van Tilburg. Die gaan we nog draaien. En dan hoop ik dat we ook nog wat tijd hebben om Can't Find My Way Home van Blind Faith te draaien. Dat is dan weer de laatste 5, de laatste keuze van Gert van de schijf van 5. Dus zoals gezegd, we gaan naar een echte Nederlandse rockklassieker. Ook wel mooi dat dat nog ook weer in de schijven van de 5 zit. Nog uit de tijd dat ze internationaal doorbraken met hun eigen unieke sound. Sound of the Screaming Day hebben we het dan over. Is een van de vroege earring tracks waarin je al hoort wat er later zou komen. Energie, lef en typisch Haagse rockgeluid. Nummer dat eigenlijk nog altijd staat als een huis. Dit zijn de Golden Earring met Sound of the Screaming Day.

We hebben nog één nummer te gaan. Dat gaan we zeker doen. Maar hiermee komt eigenlijk wel een einde aan deze editie van, zeg maar, Evers Blik Terug. En komt er een einde aan de schijf van 5 items. Ja, toch in een aantal weken hebben we geweldig fijne, prachtige, mooie nummers gehoord van onze luisteraars. En wat hebben we samen veel muziek gedeeld, verhalen, herinneringen. Nou ja, klassiekers en verrassingen natuurlijk, want dat was ook wel mooi. Er werden wat opmerkingen gemaakt van, ja, dat nummer, dat ken ik niet. Wat voor nummer is dat? En wie is de uitvoerende artiest? En dat is natuurlijk leuk, want dat is ook het doel van dit programma. Om, zeg maar, ja, toch oude, nieuwe nummers in ieder geval te beluisteren en verrassende nummers te horen. Onze luisteraars die hebben zeker keer op keer weer laten horen dat kwaliteit bestaat. En dat zeker dat er een hele goede smaak bestaat en dat de muziek verbindt. Dank voor alle keuzes die jullie gedaan hebben, de betrokkenheid die jullie hebben gehad. En natuurlijk de liefde voor goede muziek. Want dat is natuurlijk ook een basis waarop alles draait. De schijf van 5 stopt bij deze, maar de muziek blijft natuurlijk wel. En we blijven die met net zoveel plezier draaien. Vanaf binnenkort, ik moet even kijken welke datum, gaan we met een special aan de gang rond het 1969. Rond het Woodstock Muziekfestival. Maar daar ga je zeker nog meer van horen. We sluiten af trouwens met het 5e nummer van Gert Oostering. En dat is Can't Find My Way Home. En dat is een live versie from Madison Square Garden. Als ik het goed zeg, ja. Dat is natuurlijk van Blind Faith. Hè? Want dat nummer is geschreven. Ik weet niet zeker, maar Steve Winwood, Eric Clapton. En daarmee sluiten we dit programma af. Klassieker uit 1969 in Find My Way Home. Dankjewel allemaal. Volgende week zijn we er weer. Tot dan!

0: Covic, ook voor verrijkers. Voor dakdekkerswerkzaamheden tot het plaatsen van een kozijn op hoogte. Voor het leggen van roostervloeren in stallen tot het saneren van asbest. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
1: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelings Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelingsschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
2: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
3: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij een Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.

0: Beugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De brand in de duinen bij Ouddorp breidt zich niet verder uit. De stoplijnen houden het vuur tegen, zegt de veiligheidsregio. De brandweer kan geen zeewater gebruiken voor de bestrijding, zegt verslaggever Simone Tukker.
3: Dat komt weer omdat dit ook een drinkwatergebied is. En het drinkwaterbedrijf heeft echt gezegd tegen de brandweer, daar hebben we hele slechte ervaringen mee. Als dat zoute water weer hier in de grond gemengd gaat, dan kan je weer jaren last hebben om dat weer uit het systeem te halen.
2: Net als bij de brand in Venray komt Defensie helpen blussen met twee Chinook-helikopters. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist krijgt eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, artiestennaam van Peter van den Bos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van housemuziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was het nummer Get Into It, dat de vierde plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. In 2016 gaf hij een afscheidsconcert waarvan de opbrengsten naar MS-onderzoek gingen. Tony Scott was 54 jaar. En de zesde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecour. Ze bleef in de eindsprint Cedrien Kerbaol en Puk Pietersen net voor. Commentator Gabriel Melging.
4: Dat is extra zuur voor Puk Pietersen, want die reed een hele goede sprint en werd uiteindelijk derde. Maar het leek heel lang een tweestrijd te zijn tussen Pietersen en Lecour. En ja, als Lecour niet was teruggekomen bij deze groep, was het misschien wel een ritzegen geweest voor Puk Pietersen.
2: Toch leidt Pietersen het puntenklassement. Marleen Reusser blijft in het geel. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen. In het noorden regen, het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.

het is een prachtig mooie dag. En dat mag zeker wel gezegd worden. Een hele goede avond. Welkom bij Ideaal Country. Ik had net het jingle gedraaid met Jan Dekker. Maar Jan is nog even niet aanwezig. Hij is, als ik het goed zeg, de komende twee weken als scheidsrechter bij het WK voor hockey senioren. Als ik het goed zeg, ergens in Nederland. Ik weet niet precies waar. Maar Jan die zal wel precies weten waar hij zit. Ja, ik mag dus invallen en daar ben ik hartstikke trots op. Twee uur lang de mooiste country Americana, singer-songwriters, klassiekers tot nieuwe parels. En want ik heb niet zo heel veel verstand van country, maar Jan zeker wel. Dus ik zoek van alles op en of het allemaal waar is, ik weet het niet precies. Misschien lieg ik wel een heel eind weg, maar dat maakt niet uit. Het komt uit een goed hart en dat is ook de bedoeling. Vanavond, zoals gezegd, neem ik het even over van Jan. Terwijl Jan daar de lijnen strak houdt bij het fluiten, zorgen wij hier voor de muziek die je recht in het hart raakt. Dit is Ideaal Country en we gaan lekker beginnen. Daniel Lohuis, dat was het nummer waar we net mee starten. Weer zo'n nummer waarin hij precies zegt wat je voelt, zonder er een woord te veel of aan vuil te maken. Hè? Puur dichtbij en recht uit het hart, zoals alleen Daniel Lohuis dat kan. Daarmee sluiten we deze track af en gaan we gewoon weer lekker naar de volgende. Nou ja, dan ben je eens aan het zoeken van, goh, wat voor muziek kan ik draaien? Een beetje gevarieerd programma. En wat kom je dan tegen? Albert West. Met Danny Everett, zoals het heet. En het nummer is Blue Café. En dat is helemaal in de sfeer van de verhalen en de sterke stemmen. Maar ik wist niet dat Albert West ook nog echt country nummers had gemaakt. En dat is ook wat je vanavond mag verwachten. Allerlei artiesten. Van Myrthe Meijer tot de Cats, tot Welen, tot Hilde Vos, tot Robbie Longo, tot Dick van Altena. Niet te vergeten, Douwe Bob, die komt nog langs als we het allemaal redden in dat uurtje hoor. Zoals gezegd, ik was net over Blue Café aan het praten met Albert West en Danny Everett. En daar gaan we nu maar gauw mee starten. Genoeg gepraat, dit is Blue Café van Albert West en Danny Everett. Fijn dat je luistert.

Footsteps van Myrthe Meyer. En ik heb al eerder gezegd dat ik niet zo heel veel verstand van country heb. Dus ik moet van alles opzoeken. Myrthe Meyer, ik wist ook niet wie ze was. Een Nederlandse country- en Americana-zangeres. Die de afgelopen jaren vooral bekend is geworden door haar warme stem, haar eigen werk en haar optredens binnen de Nederlandse country scene. Dat mag je vanavond ook verwachten. Veel Nederlands werk. Maar moeilijk voor de rest. Weinig informatie te vinden. Maar wel een fijne stem heeft ze eigenlijk. We gaan snel verder. Want dat vind ik dan ook wel weer belangrijk om toch wel wat nummers te draaien. Ik had een nummer gezocht. Little Maggie. Denk ik als je zo uitspreekt. Dat is een echte klassieker uit de Nederlandse folk- en countryhoek. CCC Incorporation. Dat is een band die al sinds de jaren 60 laat horen hoe mooi akoestische muziek kan zijn met banjo's, mandolins, mandolines en de typische losse sfeer. Little Maggie is zo'n nummer dat je meteen meeneemt naar roots, puur traditioneel en met de heerlijke CCC gevoel. Dit is CCC zoals gezegd met Little Maggie.

Drie prachtige nummers. Yara Beeks, Cornelius Leonardus en Jasper Brons. Stuck on You, Lost and Everything. Dat waren de drie titels. En of het helemaal past in country, ik weet niet. Maar het geeft wel helemaal de sfeer weer. Drie stemmen, drie stijlen met allemaal dat pure akoestische gevoel. Dat ze goed past bij country en singer-songwriters. Een mooi set. Ik vond het wel een mooie set. We gaan toch ook weer naar Nederlandse muziek, laat ik zo maar zeggen. The Cats met Save the Last Dance. Dan ben je zo aan het zoeken naar wat nummers. En dan denk je, goh, dat past eigenlijk ook wel in de country stijl. Toch wel The Cats met unieke zachte sound en een prachtige harmonie. En ik denk dat het wel past in ideaal country.

beetje Tex-Mex lijkt het wel op. Americana en nou ja, ook wel een beetje country met die trekzakken, zou ik bijna zeggen. Maar of dat ook werkelijk zo is, dat weet ik niet. Maar wel een fijn nummer. Overigens was dit Pinchitos Caliente met hun eigen warme uitvoering van Tequila Sunrise. Natuurlijk oorspronkelijk van de Eagles, maar dat wist je wel. En in ieder geval Pinchitos Caliente, die geven toch die Eagles klassieker een beetje vleugje Latin, of zoals je dat zo mooi zegt, zonder dat het verhaal van het nummer verloren gaat. Ja, we gaan verder, want we hebben ook weer Nederlands, nou niet Nederlandstalig, maar wel een Nederlandse band. Major Dundee en dat is Dick van Altena en Tony Willet. En ik heb een nummer uitgezocht van It Turned Out To Be You. En dat is een soort samenwerking van, ja, toch wel binnen de Nederlandse countrywereld. Zoals gezegd, Major Dundee met Dick van Altena en Tony Willet. Twee stemmen die elkaar al jaren moeiteloos weten te vinden. It Turned Out To Be You is zo'n nummer dat meteen warm voelt. Melodieus, eerlijk en met dat typische Major Dundee geluid dat je eigenlijk meteen herkent. Luister in huiver.

Twee stemmen die je niet zo heel vaak samen hoort. Dit waren Hilde Vos en Benny Jorling. Met het nummer The Last Thing on My Mind. Twee stemmen, zoals gezegd, die je niet zo heel vaak hoort. Hilde met haar warme, heldere countryklank. En Benny natuurlijk met wat... Ja, toch wel een wat doorleefd geluid dat altijd meteen binnenkomt. Toch wel een beetje een bijzondere samenwerking en een uitvoering die je even stil laat worden, toch wel. Je luistert naar Ideaal Country en ik had net even de jingle gedraaid met Jan Dekker, maar dat is niet zo. Jan is even nog even niet aanwezig, deze week niet en volgende week nog ook niet. Dus ik heb de eer om hem even te mogen, nou ja, vervangen kun je al niet zo gaan waarnemen, laat zo maar even zeggen. We gaan verder weer met Nederlandse artiesten. Dit is Douwe Bob met Anouk en het nummer Hold Me.

Waylon, She Needs Loving To. Een nummer waar hij weer precies laat horen waarom hij een sterke plek heeft binnen de Nederlandse country en Americana muziek scene, laat ik zo maar even zeggen. Soulvolle stem, typisch Waylon, die altijd weer blijft hangen. Ja, wie is Waylon? Nou ja, volgens mij ken je hem wel. Maar zijn echte naam is Willem Bijkerk. Hij is geboren in 1980 in Apeldoorn. En gewoon een, ja, een Hollands kort talent. Daar is hij mee begonnen. Americana, country, soul en blues. Dat is wat hij doet. Je luistert naar Ideaal Country. Elke donderdagavond van 8 tot 9. Jan Dekker normaal, maar Jan is daar even niet. Hij is lekker op zijn fluitje aan blazen daar ergens in het land bij de Hockey WK voor senioren. We gaan lekker verder. She's Flat Dead Get It. Dat is dan weer een nummer van de Taildragers. Pure ouderwetse rockabilly energie. Ah, mag wel een beetje, hè? Het is, Jan die kondigt altijd aan in, bij Ideaal Country op het randje. Ja, en country in de breedste zin van het woord. Dus deze keer ook. Dit zijn de Taildragers met She's Flat That Get It.

Wat een lekker nummer natuurlijk. Van Robbie Lingo. Ik had er nog nooit van gehoord, maar dat maakt ook niet uit. Oh, Lonesome Me. Een klassieke country sound in een frisse uitvoering. Zoals Robbie dat kan, blijkbaar. De herkenbare verhaal van eenzaamheid verpakt in een melodie die toch licht blijft. Het blijft een tijdloze track. Volgens mij heeft Elvis er ook iets mee gedaan, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Zoals gezegd, ideaal country. Want we gaan weer lekker verder met Dick van Altena in Savannah. Met het nummer The Running Kind. We gaan een prachtige samenwerking uit Nederlandse country zien. Is dat Dick van Altena die met zijn herkenbare stem en sterke verhalen. Nou ja, dat weet ik niet precies. Maar samen met Savannah, de band die al jaren de roesmuziek in Nederland een warm hart toedraagt. The Running Kind is zo'n nummer dat de klassieke country sound perfect raakt. Dit is Dick van Altena en Savannah.

kenmerkende stem van Dick van Altena. Samen met Savannah The Running Kind. En daarmee komt een einde aan deze editie van Ideal Country. Ik heb het weer met heel veel plezier gedaan, mag ik wel zeggen. Volgende week mag ik het nog een keertje doen trouwens. En dat is natuurlijk wel fijn. Tenminste, dat vind ik. Ik weet niet of jullie als luisteraars het ook leuk vinden. Maar ik heb er weer van genoten. En ik hoop je volgende week weer te treffen. Blijf zeker hangen. Benny is in de house om weer zijn programma te presenteren tot 11 uur vanavond. Benny's Muziekservice. Ook weer fijne nummers. Dankjewel voor nu en tot

0: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: De lekkerste patat en snacks komt uit de snackwagen van Vleesboerderij Garrissen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of vierdag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garrissen in Tolweg. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrissen.nl.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een Chinook-helikopter van Defensie is bezig bij het bestrijden van de duinbrand in Ouddorp. Net als in Venray stort de Chinook grote hoeveelheden water over de brand uit. Dat water komt uit het Haringvliet. De duinbrand lijkt zich niet uit te breiden. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten. Bij het begin van het pluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog uren gaat duren. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van 5,7 miljard pond, omgerekend 6,7 miljard euro. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het bedrijf biedt goedkope vluchten aan en werd opgericht in 1994. De huisarts in Roon, die gisteren per direct werd geschorst, werd behandeld voor een alcoholverslaving. Ze kwam een aantal keren onder invloed in haar praktijk, blijkt uit stukken van de rechtbank. Eén keer ging een afspraak voor euthanasie bij een patiënt niet door, omdat de arts had gedronken. Inmiddels is er vervanging geregeld voor de huisarts uit Roon. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt haar tegen RTL Boulevard een van de leukste vrouwen die hij heeft gekend.
4: En iedereen dacht wel, doordat ze het op een strakke manier deed, zullen we zeggen. Iedereen dacht een beetje, zij een soort ijskonijn, maar het was tegenovergesteld. Het was een hele leuke, warme, ja, gewoon geweldig leuke vrouw.
3: Journey Kaagman had jarenlang Parkinson, ze was 79 jaar. Het weer vanavond en vannacht in het noorden regen, verder opklaringen. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Hey buurman.
6: Dag buurvrouw.
5: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
6: Dank je. Lekker hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
7: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.

0: Muziekservice. Benny's Muziekservice. Goedenavond. Benny Eenink.
1: Benny Eenink.
2: Ja, die heeft zich weer achter de microfoon genesteld. Gerry er even van de stoel afgegooid. Ik zeg, goedenavond. Benny's Muziekservice bij Radio Ideaal gaat beginnen of is begonnen. Gerry, bedankt voor de afgelopen 2 uren. Oh, langer zit natuurlijk, maar Jan is er inmiddels nog niet. Dus dat duurt nog even een weekje. We gingen beginnen, of we zijn begonnen met Normaal uit 1980. Van de LP Hurken is Normaal. En het nummer heette Ik hol van Brekken. Dat is wel even geleden, hoor, maar een van de mooiste nummers die ze gemaakt hebben. Dat is mijn conclusie in ieder geval. Maar we hebben nog meer. We hebben Neil Diamond. We hebben Slade. En we luisteren om 9:30 naar de radio. Een drieluik met nummers die de titel Radio dragen. Dan mag u vast gaan vogelen wat het allemaal kan worden. Onze keuze was reuze. En daarna hebben we nog The Doors, we hebben nog NXS, Janis Joplin. Nou, kijken wat er nog van overblijft. En voor de tijd ook nog Q65 en Michael Bublé. Ja, Mike. Ja. Gaan we maar gewoon lekker beginnen. En dat doen we met Steve Harley en Cockney Rebel. En dan denk je, oh ja, die ken ik. Maar ik denk niet dat u zo denkt. 1975, Steve Nice heet hij. Hij overleed al 2 jaar geleden. Mr. Raffles. En dat kwam nummer 47 in de Nederlandse top 50. Niet zo'n grote hit, maar wel een van zijn 6 hits in Nederland. Samen met Steve Elliott, Jim Cragen, Duncan Mackay en George Ford. En de dames Pai, Yvonne en Patricia. En met Yvonne was hij ook nog een tijdje samen. Steve Harley. En dit is Mr. Raffles.

67 is dit. De Q65 met Willem Bieler. From Above van nummer 13 in de Nederlandse hitparade. En was een van de 8 hits die ze hadden in Nederland. Haagse garage rock met Joop Roelofs, Frank Nuyens, Peter Vink en Jay Barr. En daarvoor hadden we Steve Harley en Cockney Rebel, Mr. Rebels. En dat was uit 1975. We gaan naar 1970. He ain't heavy, he's my brother. Dat bezingt Neil Diamond.

0: Days, Italiaanse singer-songwriter.
1: I just haven't met you yet.
0: Swinging pop.
1: Oh, promise you can.
0: Michael Bublé. Hij is inmiddels 50 en deze hit kwam uit 2009. En van meer dan 75 miljoen platen verkocht.
1: I just haven't met you yet.
0: Uit 70 daarvoor Neil Diamond. He and Heavy. He's my brother. Gaan we over naar Slade uit 1983 en My Oh My. En daar kwam nummer 8 in de Nederlandse hitparade. Noddy Holder en Jim Lee, inmiddels 80 en 77.

0: voetbalseizoen gaat weer beginnen. Dus dan denk ik, dan moeten we daar een mooi plaatje voor draaien. Dat is dit wel heel bekend. Morgenavond begint de Eredivisie en de Eerste Divisie. Het betaalde voetbal weer in Nederland. Dus Opus en Hedwig Rüdiger had in 85 deze grote hit wereldwijd, Life is Life. En ze kwam uit Graz in Oostenrijk. En daar weer voor uit Wolverhampton, de Slade, onder leiding van Noddy Holder. En Noddy Holder en Jim Lee samen met Dave Hill en Don Powell waren verantwoordelijk voor Slade. En dit was een ballad van deze heavy metal, om nou hard rock band was het wel. Ja, absoluut. Dat klonk zo, inderdaad. We gaan eens even kijken wat we hier hebben. Ja.
1: De Drieluik Mini Special. Drie nummers die iets met elkaar gemeen hebben.
0: Ja, inderdaad. En het is ruim 9:30. En uit Noord-Holland gaan we daar beginnen. Een hit uit 1979 van Ria Briefjes en de Dolly Dots. Die bezongen Radio en kwamen daarmee nummer 8 in de Nederlandse top 40. Angela Groothuizen, Sheel Kremers, Esther Oosterbeek, Patty Zomer en Anita Heilker. Vertolken de Dolly Dots. Ze hadden 28 hits in Nederland. Dan in 1999-2000 een hit voor Caroline, Andrea, Sharon en Jim. En die heette allemaal The Course. En die bezongen ook Radio en kwam nummer 24 in de Nederlandse hitparade. Zij kwam uit Ierland, Celtic Pop Rock. Van deze drie zussen en een broer. De een speelde drum, de andere gitaar en de andere weer viool. En Jim was de hoofdgitarist. En dan als laatste in 1972 Super Sister onder leiding van Robert Jan Stips. Van de LP Pudding. En gisteren hebben we Radio. En die hadden ook 10 hitsingles in Nederland. Ze kwamen uit Den Haag. Ron van Eck, Marco Vrolijk, Sascha van Geest onder andere. En heel veel leden waren bij Groepen Sportivo de Iering bij de Nits. Maar we gaan lekker beginnen met de Dolly Dots. En dan hebben we het over het drieluik van 9:30, Radio.

0: De Drieluik Mini Special. Drie nummers die iets met elkaar gemeen hebben.
1: Ja, dat waren ze allemaal radiotitels. Achtervolgens de Dolly Dots uit 79 en uit 99 de Coors. En dan 1972 Super Sister onder leiding van Robert Jan Stips. We gaan gewoon door. Love Her Madly. Dit is 1970. 71, ja, zo ongeveer. The Doors.

0: 70. Janis Joplin. Zij overleed in oktober van dat jaar, maar toen had ze dit nummer al opgenomen natuurlijk. Move Over. En ze speelde ook nog in 17 films. En ze had 8 hits in Nederland. We gaan er nog 2 doen. We doen andere The Rovers. Wasn't that a party? And
1: could have been the whiskey.
0: Oh, ja, ja.
1: Might have been the gin.
0: Rovers Return erachteraan.

Canadese Iers folk rock band The Rovers. And Wasn't That a Party? Van nummer 27 in 1981. En we gaan eruit met de Corgis. En die bezingen. Of mensen. De hond blaft Rovers Return. Ik zou zeggen, tot na het nieuws van 10. Dan nog een uurtje. Benny's Muziekservice bij Radio Ideaal.

0: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote duinbrand bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee breidt zich niet verder uit. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en zet speciale sproeiers in om de grond nat te houden. Ook is er een defensiehelikopter ingezet om het vuur te blussen. In Zuid-Holland zijn de laatste tijd al meerdere natuurbranden geweest, zegt de brandweer.
3: Afgelopen week ook nog in Goeree, dat is het gebied hierachter. Ook wel een behoorlijk gebied met duinbranden. We hebben het in Hellevoetsluis gehad. Allemaal het, eigenlijk het natuurgebied wat grenst aan de Noordzee. Ja, het is kurkdroog. En met die harde wind, klein beetje vuur erbij voor wat voor oorzaak dan ook. En je hebt een natuurbrand te pakken.
2: Bij het begin van het pluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. Vier mannen uit Breda en Oosterhout zijn opgepakt omdat ze ervan worden verdacht de burgemeester van Breda met de dood te hebben bedreigd. Ze zijn tussen de 16 en 34 jaar oud. Tijdens de wedstrijd NAC Feyenoord in maart in Breda hing er aan het pand in de stad een spandoek met een bedreiging erop. Burgemeester Depla heeft vervolgens aangifte gedaan. In mei ontdekte de politie op een telefoon een foto van de vier verdachten bij dat spandoek. Wat de aanleiding was voor de doodsbedreiging is onduidelijk. Mogelijk ging het om het schrappen van een supportersfeest in een café in Breda. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79 jaar. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. En medejurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols, zegt hij. Dan het weer. Vanavond en vannacht in het noorden regen. Verder opklaringen. Het koelt dan af naar een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon. Het wordt dan 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.

0: Benny's Muziek Service.
1: Benny's Muziek Service.
2: Goedenavond.
0: Benny Eenink.
1: Benny Eenink.
3: Ja, ik ben er weer. Achter de schuifjes en de knopjes plaatsgenomen. Op deze eerste donderdagavond van augustus. Wel geteld de zesde. Dan brengen we u nogmaals Benny's Muziekservice om 10 uur tot 11 uur. En dan begonnen we in 1970 met Lou Reed. En toen nog met de Velvet Underground en het nummer van de LP Loaded. En dan werd in 1973 een hitje Sweet Jane. Maar het werd een echte klassieker. Lou kwam uit New York, songwriter, alternatieve pop-rock-gitarist was hij met John Cale, begeleidende hem Starling Morrison, Mo Tucker en Doc Yule. En dat klonk eigenlijk best lekker. 12 hits, zei ik in Nederland. We gaan beginnen dadelijk met Robert Long, oftewel Bobby Leverman. Die is al 20 jaar geleden overleden. Samen met Unit Gloria. En dan hebben we het over The Shadow on the Wall. En dat was een nummer 7 notering in 1970. En Unit Gloria met verschillende zangers en zangeressen had natuurlijk 20 hits in Nederland. 11 in Stardust heb ik nog ABBA. En om 10:30 heb ik She's Not There. 3 verschillende uitvoeringen van het nummer van Rod Argent. En daarna hebben we nog John Cougar Mellencamp, Alana Miles. Nou, kijk wat er dan nog meer langskomt. Misschien nog wel Rod McCune. We gaan eerst beginnen met Robert Long en Unit Gloria. Shadow on the Wall uit 1970. Nou, kijk wat er dan nog meer langskomt. Misschien nog wel Rod McCune. We gaan eerst beginnen met Robert Long en Unit Gloria. Shadow on the Wall at the end.

ook wat tegenwoordig wat je moet doen. Met die hoge temperaturen, maar je moet wel steeds verder lopen. Want er is weinig water. Run to the water. Van Ed Kowalczyk samen met de jongens van Live. Oh, wat een mooi nummer. 2000 kwam dit. Uit 1970 daarvoor Bob Leverman, oftewel Robert Long en Unit Gloria. Shadows on the Wall. We gaan naar de Hurdy Gurdy Man. En die werd bezongen door Donovan. En dat deed hij al in 1968. Hij is inmiddels 80 jaar en heet Donovan Light. En hij had 12 hits in Nederland.

1983. Pretend. Elvin Stardust. En Pretend. En in totaal had hij 10 hits in Nederland. En dit kwam dus nummer 1. Ja, hij kwam uit Middlesex. Ja, glam pop rock gitarist was hij. Met Vince Taylor, Peter Shelley, Mike Levy en Ben Jovery. Ja, nou, verzin het maar. Hij overleed al in 2014, helaas. Daarvoor Donovan. Hij is inmiddels 80. En zei ik in 1968. The Hurdy Gurdy Man. En we hebben nog een nummer 1. Dit is in de jaren 69, 70. Stond altijd in de hitparade. Creedence. Dit is Up Around the Band.

Variatie in muziek. Dialect. Nederbeat. Pop. Rock. Blues. Soul Swamp. Van hot naar haar. Alles door elkaar.

0: De Drieluik Mini Special. Drie nummers die iets met elkaar gemeen hebben.
1: Ja, wat zijn die drie nummers? Maar dan wil ik eerst even zeggen dat we afgekondigd moeten hebben. ABBA worden we uit 1977. Hole in My Soul, een van de 40 hits. Ja, dat was niet zo'n grote hit. Ze kwam uit Zweden. Euro disco pop rock maken ze. Met Agneta Velskop, Anna Frida Lyngstedt. En natuurlijk Benny Andersen en Björn Ulvaeus. Rutger Gunnarsson en Ole Brunkert. Die waren vaste bassist en drummer van ABBA. Daarvoor Around the Band van Creedence. En dan gaan we zo drieluik beginnen met nummer 1964. Zanger Colin Blunstone samen met songwriter Rod Argent. Rod is, zijn inmiddels allebei 81. In de Zombies hadden ze toen een hit met She's Not There. En dat waren de grondleggers Paul Atkinson, Chris White, Hughes Grundy. Bob Henrett. Dan Neil McArthur uit 1969 had ook een hit in Nederland met She's Not There. En de man kwam uit Hatfield, uit Engeland. En hij werd ook wel Colin Blunstone genoemd. Maar dat was een van zijn solo-projecten. Onder zijn andere naam maakte hij een eigen versie. En dat deed hij samen met Russ Ballard, Jim Rockford en ook weer Rob Henrett en Chris White. En als laatste Carlos Santana samen met Greg Walker op zang. En hier die 78, She's Not There. Die jongens uit Californië, Latin Rock van nummer 2 in de hitparade. Dus we gaan lekker starten met de Zombies en She's Not There in het drieluik van half elf.

0: De Drieluik Mini Special. Drie nummers die iets met elkaar gemeen hebben.
1: Ja, ze hadden iets gemeen. De titel. Ja, her en der kon je deuntjes horen, maar de soft versie een beetje van de Zombies. En dan met zang van Colin Blunstone en dan Neil McArthur onder leiding. Oftewel dezelfde Colin Blunstone met een wat spectaculairdere, heavy uitvoering van het nummer. En als laatste de heavy uitvoering van Santana. Allemaal She's Not There. En wat dacht je van onze oude soldaat is weer terug, Rod McKeown. En dat was een nummer 1 notering in 1971. Soldiers want to be heroes.

plaat zit erop. Black Velvet was Elena Miles, 1967. We zaten 8 hits in Nederland. Ze kwam uit Canada, Ontario. En daarvoor hoorden we Jack en Diane, John Cougar Mellencamp en Soldiers Who Want to Be Heroes, Rod McEwen. En dit is Press Johnson op de saxofoon. Hij ontviel ons een maandje geleden. En wij maakten deel uit van het orkest van Henry Mancini. Team from the Pink Panther. En daar gaan we ermee uit. Deze eerste donderdagavond van augustus. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat u de keuze weer reuze vond. Ik heb mijn best gedaan. Ik wens je een hele fijne avond nog. Prettige nachtrust. Morgen gezond weer op. En dan een prachtig mooi weekend komt er weer achteraan. En dan Marlita horen we elkaar volgende week donderdagavond weer bij Radio Ideaal in Benny's Muziekservice. Ik zeg welterusten.

0: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De duinbrand bij Ouddorp lijkt zich niet uit te breiden. Het vuur brak vanmiddag uit. De brandweer kreeg assistentie van een Chinook-helikopter van Defensie. Die stortte grote hoeveelheden water over de brand uit. Het water kwam uit het Haringvliet. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten. Bij het begin van het bluswerk in Ouddorp raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Het stadsbestuur is dat van plan, meldt Nieuwsuur. De groep zit zolang in twee schoolgebouwen. Enkele duizenden volwassenen die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven, bivakkeren op straat. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Medejurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. En zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Journey Kaagman leed jarenlang aan Parkinson. De uitvaart was in besloten kring. Vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne met 3-1. En FC Twente versloeg Dutch met 6-0. Het weer vanavond en vannacht in het noorden wat regen. Morgen droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Het stadsbestuur is dat van plan, meldt Nieuwsuur. De groep zit zolang in twee schoolgebouwen. Enkele duizenden volwassenen die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven, bivakkeren op straat. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. De duinbrand bij Ouddorp in Zuid-Holland lijkt zich niet uit te breiden en is volgens de brandweer onder controle. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en is nog bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog een paar uur gaat duren. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Jenny Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Jenny Kaagman leed al jarenlang aan Parkinson. En vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld in de derde ronde. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne uit Ierland met 3-1. En FC Twente won thuis met 6-0 van Dutch uit Slowakije. De returns zijn volgende week en de winnaars plaatsen zich voor de play-offs. Het weer. Vannacht is in het noorden nog kans op wat regen. Meer naar het zuiden zijn er veel opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig Antonov had de munitie al een dag eerder gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels wel van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. De duinbrand bij Ouddorp lijkt zich niet verder uit te breiden en is volgens de brandweer onder controle. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en is nog bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. En de verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog een paar uur gaat duren. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, de artiestennaam van Peter van der Bos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van housemuziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was het nummer Get Into It, dat de vierde plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. Tony Scott was 54 jaar. En vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne uit Ierland met 3-1. En FC Twente versloeg Dutch uit Slowakije met 6-0. De returns in de derde ronde zijn volgende week. Het weer. Vannacht in het noorden nog wat regen, maar meer naar het zuiden zijn er ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen is het droog met geregeld zon. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Journey Kaagman leed al jarenlang aan Parkinson. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in de Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag van 6,7 miljard euro neer. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet bestaat sinds 1994 en is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gemeten naar het aantal passagiers. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen. Meer naar het zuiden zijn er ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen overdag droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.